0: ...van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.
1: Het is 2:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen, wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de

0: worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Good surprise, huh?
1: I must say that I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina.
0: I've been asking for a long time, and finally I got
1: it. It's also the hottest place in the universe.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde 2 essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit.

0: flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met Meerlanden in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten uit Hoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinky krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oud-wethouder Jaap Kroon op 79-jarige leeftijd overleden. En Oogstfest brengt boerenlever naar Plesmanhoek. Oud-wethouder Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon werd geboren in Nieuw-Vennep en was van 1990 tot 1999 wethouder namens het CDA in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij 20 jaar actief als ondernemer in de installatietechniek. Na zijn periode als wethouder werd Kroon burgemeester van Uitgeest en later van Urk. Het college van Haarlemmermeer noemt hem een zeer gewaardeerd bestuurder die zich met tomeloze energie, een verbindende houding en inspiratiekracht inzette voor de publieke zaak. In het recreatiegebied Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op 9 augustus het jaarlijkse oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 welkom aan de Eiweg in Hoofddorp voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren en landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes. Ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is toch fijn, hè? Oh, wat een fijne plaat is dit aan het begin van een nieuwe dag. John Farnham en You're the Voice op deze vroege zaterdagmorgen hier bij Meer Radio. Ja, goedemorgen. Welkom.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse

0: afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
1: Ja hoor, luister vrienden en vriendinnen. Goedemorgen, welkom zaterdag 1 augustus 2026. Ja, we zitten echt in het hart van de zomervakantie. En dat betekent dat waarschijnlijk heel veel mensen of dit horen vanuit huis, omdat ze lekker thuis zijn. Of dit horen vanaf hun vakantiebestemming. Of ja, misschien waar dan ook, zeg maar. Dat zou kunnen. Want je kunt ons natuurlijk overal beluisteren. Via de website meerradio.nl. Kun je ons overal ter wereld horen. Dat is ook best leuk hoor. Als je dan bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld zit. En je hoort gewoon meer radio. Wat wil je nog meer? Maar goed, dat even geheel terzijde. Goedemorgen in ieder geval. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Nieuwe maand. Ook natuurlijk lekker. En ik ben er weer terug van weg geweest. Na 4 weken. Welverdiende vakantie. Vind ik vooral zelf natuurlijk. Om dan weer jou te ondersteunen, te begeleiden bij het opstaan op de zaterdag. Al moet ik natuurlijk bekennen dat Fedor dat heel goed gedaan heeft de afgelopen weken. Dus in dat opzicht, niks dan goeds over de vervangers. Dat is altijd fijn, want dat is altijd belangrijk natuurlijk. En ook dat het goed gaat, dus dat is helemaal fijn. Goed, tot 10 uur ben ik bij je met meer wakker. Met natuurlijk daarin wat feiten van deze dag. We hebben wat nieuws, wat weer, gezelligheid en heel veel lekkere muziek. En die komt van onder andere, even een kleine greep in ieder geval, Gavin DeGraw, Lou Bega. En we beginnen zo dadelijk met Birdie en People. Help the people, mooi plaat. Wat mij betreft rest eigenlijk alleen pak lekker wat te eten en te drinken. Ga ervoor zitten. Ga nog 2 uur lang chillen, want pas om 10 uur ben je echt meer wakker. En voor nu kun je dus gewoon rustig aandoen. En zeg ik goedemorgen, we gaan nu echt beginnen.
2: Meer zomer. Niels Olijerhoek.

0: met jou. Leuke plaat, Flair. En door het oog van de dag natuurlijk een remake van... Ja, dan zit ik even heel hard te denken hoe die plaat ook weer is. Maar het is wel een hele leuke plaat. Laten we het daarop houden. Daarvoor Birdie en People Help the People zorgden ervoor... dat het bijna kwart over acht geweest is hier op deze zaterdagochtend. En dat we aan begonnen zijn echt aan Meer Wakker... om jou te helpen bij het opstaan. En ja, daar hoort er ook altijd even bij van... hoe heb jij het de afgelopen periode gehad? Ja, ik kan moeilijk zeggen de afgelopen week, want ja, die was voor mij was het 4 weken, dus ik moet toch een iets langere periode doen. Maar wat gedaan? Heb je leuke dingen gedaan? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk, ik ben op vakantie geweest. Ik zat ergens heel ver weg. Ik zat in Indonesië, op Bali. Nou, geweldig. Dat was echt heerlijk. Het enige nadeel is dat het een takken in het vliegen is. Daar moet je het dan wel voor over hebben. Maar goed, aan de andere kant, dan krijg je ook weer wat. Dus jij hebt voor alles is wat te zeggen. Dus in dit geval, laten we het daar maar op houden. Maar in ieder geval, een heerlijke vakantie gehad. En weer helemaal fris en fruitig om weer het radiojaar aan te vangen. En ervoor te zorgen dat jij elke zaterdag gewoon vroeg, lekker en goed wakker wordt. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Dus ja, nou, dan weet je dat ook weer. Is dat allemaal goed gegaan en meegegaan. En de afgelopen week was voor mij zo'n week dat ik een beetje bij moest komen. Dat ik weer echt ook dingen moest doen, zeg maar, die de verplichtingen moest voldoen. En niet al te veel andere dingen gedaan. Je hebt dan toch een beetje zoiets wat men ook wel een jetlag noemt. Dat je toch een beetje je ritme is een beetje van de leg. En niet alleen bij mij trouwens, want ik merkte bij meer mensen... dat ze dan toch daar last van hadden dat ze opeens heel vroeg wakker waren. Zeg maar dat wil je ook niet meer. Maar goed, dat even terzijde. Goed, als jij dus leuke dingen hebt gedaan, laat ze me weten. studio@meerradio.nl.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
1: Meer wakker.
2: Dit is Meer Radio.
1: Meer Radio.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Don't you agree? Gavin DeGraw en Follow Through op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Lou Bega en Mambo Number 5. Een plaat waar je volgens mij gewoon alleen maar vrolijk van kunt worden. Bijna 8:30 betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurt. Daarna snel bij je terug met het volgende deel waarin we onder andere muziek hebben van Armin van Buuren samen met Kensington en ook Crazy Town komt langs.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde twee essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Armin van Buuren, samen met Kensington en die hele fijne Heading Up High. Hoorde je aan het begin van deel 2 van dit eerste uur Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom tot 10 uur Meer Wakker. Om jou te ondersteunen en te helpen bij het opstaan op de vroege zaterdagmorgen van 1 augustus. Straks onder andere het uitgebreide weer, verder muziek van The Black Eyed Peas, Olivia Newton-John en John Travolta. En Summer Nights, leuk uit de film Grease. Verder ook Three Doors Down en nu op de radio komt eraan Crazy Town Butterfly. Ik zeg, pak lekker nog wat te eten en te drinken. Ga ervoor zitten, want tot 10 uur kan dat nog. Dan ben je pas echt meer wakker.
1: Meer zomer. Niels Olijen.

Radio vroeger zaterdagmorgen met Three Doors Down. En Here Without You, daarvoor Crazy Town. En die fijne Butterfly zorgde ervoor dat het na 9:15 is. Nou, dat klinkt ook een beetje gek, maar dat is het moment dat we dan toch gaan kijken naar het weer. Wat voor weer gaat het worden in de Haarlemmermeer? Nou, het wordt een wisselvallig, maar overwegend aangenaam zomerweekend. Dat staat voor de deur. Op deze zaterdag begint de dag met wat bewolking, maar later breekt regelmatig de zon door. De temperatuur loopt op naar ongeveer 22 tot 24 graden met een matige westenwind. Morgen laat een vergelijkbaar beeld zien met zonnige perioden en slechts een kleine kans op een bui. Het wordt opnieuw rond de 23 graden. Voor de week daarna zien we rustig zomerweer met temperaturen tussen de 22 en de 26 graden. Regelmatig zon, af en toe een wolkenveld, slechts lokaal kans op een bui. Kortom, prima omstandigheden om buiten actief te zijn. Oftewel, ja, niks mis mee. Het is echt zomerweer in Nederland en daar worden we natuurlijk blij van. En als de zon er dan echt bij komt, hè, want zo donderdag bijvoorbeeld was het erg grauw. Maar goed, als de zon er verder bij is, dan is het al snel heel erg leuk. En daar worden we er natuurlijk gewoon heel erg blij van. Dus wat dat betreft, nou, de korte broek, ja, die kan zeker gepakt worden vanmorgen.

Oudje. Ja, 1978. Dat was het jaar dat deze film uitkwam. Grease heb ik het dan over. En daar is dit een plaat uit. Summer Nights hoorde je van Olivia Newton-John en John Travolta. De twee grote acteurs die daar natuurlijk de hoofdrollen in speelden. En ik moet zeggen, als je het hebt over een soort van guilty pleasures. Voor de ouderen onder ons moet dit toch een soort van guilty pleasure zijn. Want dat is best een grappige film. Van dat high school leven in Amerika, dat was hartstikke leuk. Hey, het zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2, waarin we onder andere wat feiten van deze dag hebben. We gaan nog even kijken naar het spoorboekje. En ja, weet je, heel veel lekkere muziek staat er ook voor je klaar. Dus genoeg reden om te blijven hangen. En daarmee dan lekker rustig wakker te worden op deze zaterdag. Dus dat moet vast en zeker helemaal goed gaan komen. Voordat het zover is dat we naar het nieuws gaan, heb ik nog één plaat voor je klaarstaan. Het zijn de Black Eyed Peas. Ze komen er nu aan op deze vroege zaterdagmorgen met hun boom, boom, boom, pauw. Zoiets in die richting in ieder geval. En als het goed is, moet het dan goed komen. En is dat wel een plaat waar je best wel lekker, denk ik, wakker van wordt. En dat is mooi. Gotta get that.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik.

0: Dit is toch mooi, hè? Oh, aan het begin van uur nummer 2, deze hele mooie plaat van Paul de Leeuw en zijn Kepje Lief. Mijn hele leven lang, ja, ik vind dat een van de vele mooie platen die Paul de Leeuw in het verleden gemaakt heeft. Uur nummer 2 van Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is na 9 op deze 1 augustus 2026. En ja, we zijn bezig met wakker worden. En dat betekent dat jij rustig aan kan doen, dat je lekker wat kan eten en drinken. En dat je tot 10 uur de tijd hebt voordat je echt meer wakker bent. Tussen nu en 10 uur heb ik onder andere wat feiten voor je van deze dag. We hebben gezelligheid en lekkere muziek van onder andere Bluff, Tina Turner en nu Amy Winehouse op de radio.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer.

somber op de radio met een van de vele fijne platen. In dit geval Homewrecker bracht de tijd op 9:15. En ja, dat is het moment dat wij normaal gesproken gaan kijken naar wat feiten van de dag. En ook deze keer kan dat. Zaterdag 1 augustus, dag 213 van het jaar 26. Nog 152 te gaan. Ja, we zijn echt al ruim over de helft. Vandaag in 1981 MTV start met uitzenden. De Music Television Station. Vandaag in 1996 de opening van de Olympische Spelen van Atlanta. Die zijn net achter de rug en de Spelen volop in gang. Dan vandaag in 2003 iTunes Music Store breidt internationaal uit. En in 2004 Wikipedia bereikt miljoenen artikelen wereldwijd. Dan vandaag in 2007 Harry Potter en The Deathly Hallows domineert wereldwijd de boekenverkoop. En Curiosity landt op Mars. Dat alles vandaag in 2012. Dan vandaag in 2014, de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht 100 jaar na de uitbraak. Ja, mooi dat ze dat herdenken. En vandaag in 2017 de introductie van Instagram Stories groeit explosief. Dan vanaf 2020 een minder leuk iets. Diverse coronamaatregelen wereldwijd zijn van kracht. Ja, was een heftige periode. En tot slot in 2021 Olympische Spelen van Tokio zijn volop bezig op deze 1 augustus. Kijken we nog even naar wat jarigen van deze dag. Jason Momoa, de acteur, die is vandaag jarig. Net als acteur Jack O'Connell. Regisseur Sam Mendes, grote films heeft hij gemaakt, is ook weer jarig. Net als rapper Coolio, die geboren werd in 1963. En tot slot de modeontwerper Yves Saint Laurent. Van naam ken je hem vast. Hij werd geboren in 1936. Dan hebben we nog wat weer extremen, maar die zijn eraf gevallen. Dat is wel weer... is het toch weer misgegaan. Maar goed, het was in ieder geval... het is een mooie dag. Met vast een hele hoge temperatuur als maximum en een gekke lage temperatuur als minimum. Ja, dat maken we er dan maar even van. Tot zover in ieder geval de feiten van deze dag. En je weet dat als jij wat leuks gaat doen, dan heb je in ieder geval dankzij mij... Hey, alsjeblieft. Heb jij wat leuke onderwerpen. En kun je dus gewoon een gesprek gaan aanplanten met iemand die je misschien niet kent. Dat is best wel fijn op zijn tijd. Gaan wij snel door met muziek. Niemand minder dan de Queen, Tina Turner, komt eraan. Dit is We Don't Need Another Hero.

Fijne duinen van Peter Gabriel en his Salisbury Hill plaat. Of zijn Salisbury Hill plaat hoorde je op de radio op deze vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Ja. Als je het hebt over echte grootheden, dan is Tina Turner, of was Tina Turner, dat zeker weten natuurlijk eentje van. Hey, het zorgde er ook voor dat het bijna 9:30 werd. En dat betekent dat we overgaan zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurd is. Daarna snel bij je terug met het laatste deel meer wakker. Dus je hebt nog ongeveer een 30 minuten voordat ik tegen je zeg, hey, wat mij betreft ben jij meer wakker en moet je dus echt zeg maar die zaterdag gaan aanvallen. Hè? Dat is, en dat kan ook, hè, want het wordt mooi weer. Dus dat moet helemaal goed komen. De laatste voor het meer nieuwsoverzicht. Dit is Bluff met Wat zou je doen? Wat zou je

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: De gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met Meerlanden in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinte uit Hoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinte adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een lekker begin van het laatste deel. Meer wakker Tuesday van Burak Yeter en Daniel Sandoval. Ja, vind ik fijn. Dat is toch wel een plaat die een beetje zorgt ervoor dat je misschien net iets meer je bed uitkomt. Want het is uiteindelijk natuurlijk wel noodzakelijk. Want over pak en beet, een minuut of 20, 25 ga ik toch echt tegen je zeggen, je bent nu meer wakker. Dus dan weet je dat alvast. Ben je erbij? Dan zeg ik goedemorgen. Dan heb je wat mij betreft lekker uitgeslapen. En hoop ik dat je dus ook goed geslapen hebt. En dat je klaar bent alvast voor die zaterdag. Want over 20, 25 minuten is het zover. Dus ga je klaarmaken. Pak snel wat te eten en te drinken. Dan komt het vast en zeker helemaal goed.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer. Niels Olijenhoek. Meer radio.

0: heerlijke duiden toch van Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover. Ja, nou, het is, als je er vanaf wil, is dat wel makkelijk om goed naar deze plaat te luisteren. Want uiteindelijk, ja, als je, het is soms best moeilijk namelijk ook om dat te doen. Dus in dat opzicht, ja, hey, goede plaat van Paul Simon. Daarvoor nog Beautiful Day van U2. Zorg ervoor dat het... oh, wacht. Ja, ik vergeet dat de hele tijd. Daar moet je even op letten.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Ja, het is 9:45 op deze zaterdagmorgen. Betekent dat we hard op weg zijn richting het moment dat ik tegen jou zeg... je bent meer wakker. Heb ik voor je wel even het spoorboekje. Wat kun je verwachten? Straks om 10 uur meer activiteiten word je bijgepraat... over alles wat er in de wereld gebeurd is. Of in de Haarlemmermeer gaat gebeuren of te beleven valt. Dat moet ik zeggen. Daarna meer in de middag met William Hulsel van 12 tot 3... en Ton van Drana van 3 tot 6. The Groove Connection is er van 6 tot 8, van 8 tot 10 zijn Jaap en Max on air. En TNT, Tarzan en Tinus, die zijn er vanaf 10 uur. Dus wat dat betreft een heerlijk volle zaterdag. Waarbij je natuurlijk dat allemaal terug kan lezen. Hè. Kijk op meerradio.nl, daar kun je het gewoon allemaal terugvinden. En dan kun je ook meeluisteren, zeg maar, als je aan de andere kant van de wereld zit. Dat is ook wel leuk natuurlijk om dat te doen. Dus als jij nu vandaag bijvoorbeeld vertrekt op vakantie... dan weet je van, hey, meerradio.nl, dan kan ik gewoon... dan komt dat allemaal goed. Heb je nog leuke plannen dit weekend? Laat ze maar weten. Studio@meerradio.nl. Persoonlijk, geen hele spannende plannen. Ik heb vooral praktisch. Vandaag is vooral in het teken van praktisch. En morgen ga ik... dat is wel grappig. Ik ga midget golfen met alpaca's. Hoe dat precies gaat, ik weet het nog niet. En daarna lekker lunchen. Dus dat moet vast en zeker goed komen. En dan is het weekend helaas alweer voorbij. En moeten we ons gaan richten op het volgende deel. Namelijk de werkweek. Maar daar gaan we het nu nog niet over hebben. Nee, het is nu pas het begin van het weekend. Dus gaan we het niet over hebben. Genoeg. Ik zeg, we gaan door met muziek. Lijkt me heel fijn. Taylor Swift gaat eraan komen op deze vroege zaterdagmorgen. Met haar I Knew It, I Knew You.
2: De ochtend van Meer Radio.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer wakker.
1: Dit is Meer Radio.

0: Suzanne en Freek. En halverwege op de radio, de artiesten die natuurlijk... Hè, we hadden het eerder al even... Nee, gisteravond had ik het trouwens over Harry Styles... die 10 keer in de Johan Cruijff Arena stond. Maar deze moet je niet onderschatten. Hè. Deze hadden er 10 in het Gelderdoom. En dat voor een Nederlands artiest vind ik echt heel erg knap en heel erg goed. En ze deden wel een hele leuke show. Hey, het zorgt ervoor, deze plaat van Suzanne en Freek... dat we bijna richting 10 zijn. En ja, dat is dan meestal het moment... dat ik tegen jou ga zeggen, hey, je bent nu meer wakker. Dus ja, waarom vandaag niet?
1: Je bent meer wakker. Hier, radio.
0: Precies, we zijn bijna klaar. Ik hoop dat je helemaal wakker bent. Ik hoop dat het gelukt is en dat, dat jij weer gewoon deze zaterdag kunt aanvallen. En met dat heerlijke weer moet dat vast en zeker goed komen. Ik zeg, maak er een heerlijk weekend van. Ga leuke dingen doen. Hou het gezellig. En wees lief voor elkaar. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten op deze Meer Radio zaterdag. Nu zeg ik gewoon gegroet en maak er een heerlijk weekend van. En tot de volgende keer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Love Shack van de B-52's.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 1 augustus. En als de klok 10 uur heeft aangegeven, betekent het dat we aan het begin zitten van een nieuwe editie Meer Activiteiten. De eerste zaterdag van augustus staat ook wel bekend als Zwarte Zaterdag. Omdat juist dit weekend heel veel vakantiegangers met de auto naar Frankrijk en Spanje gaan, terwijl ook de Fransen zelf vakantie hebben gekregen. Dus overvolle snelwegen en hele lange files. Goede keuze dat jij hier in de regio blijft en heb afgestemd op Meer Radio. Want ook hier, in de polder, valt veel te beleven. Uit de websites en berichten die we hebben bekeken, hebben we 12 items geselecteerd. Het gaat dit eerste uur over musea, muziek, stroom, biologische teelt en kunst. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. We raden je aan vooraf op de website van de activiteit te kijken. Misschien is er iets gewijzigd. Technicus Ton van Dranen en ik zitten klaar voor deze editie. Ton voor techniek en muziek en ik vertel over de uitjes. Tijd voor muziek nu en dat is deze, Bruno Mars, I Just Might.

0: zegt nu eens mee, we zijn vergaand. Hun tweede hit per spoor, wat we beter kennen als Gedenk Gedenk.
1: Meer activiteiten.
0: Het Krukiersmuseum biedt een nieuwe uitdaging, de Waterwolf Challenge. Tijdens deze speurtocht ontdek je het historische gemaal, het polderpaviljoen en de museumtuin. Toen Haarlemmermeer nog een groot meer was, slokte het land en dorpen op als een woeste wolf, de Waterwolf. Na de drooglegging in 1852 leek de Waterwolf verslagen. Maar is dat wel echt zo? Ontdek het zelf als deelnemer aan de challenge en leer meer over water, polders en de geschiedenis van Nederland. De Waterwolf Challenge is geschikt voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar met ouders of begeleiders. Bezoek je het museum, dan is de challenge gratis. Details op www.haarlemmermeermuseum.nl. Ariana Grande, hey that I made you love me.

0: Even terug in de tijd met A Little Piece of Heaven, Godly and Cream.
1: Activiteitenkalender.
0: Met dit bericht zet ik je misschien op het verkeerde been. Maar niet als je heel goed luistert. Het lijkt erop dat André Hazes vandaag een optreden geeft in winkelcentrum De Symfonie in het centrum Nieuw-Vennep. Maar niets is minder waar. De zanger die het winkelend publiek in Nieuw-Vennep vandaag op een optreden trakteert is André Hazel. Een zanger die met zijn warme stem, gitaar en veelzijdige repertoire een variatie aan muziekstijlen ten horen brengt. Van pop tot country en van rock tot reggae. Of je nu komt om mee te zingen of gewoon wilt genieten van de zomerse sfeer, je kunt André Hazel vandaag tussen 11 en 4 uur horen in de Symfonie in Nieuw-Vennep. Magnetic, Bauza.

0: Natuurlijk ook weer een Franse song van Ingrid Duet-Fouttou.
1: Meer activiteiten.
0: Vandaag nog tot 1 uur kun je in Rijsenhout een kijkje nemen bij The Victory, vertaald Vijgenboom. Op deze biologische groentemarkt kun je kennis maken met biologische teelt en met alles wat de kast te bieden heeft. Niet alleen groenten en fruit, maar deze keer is ook verse honing geoogst, kun je druiven proeven en biologisch geteelde bloemen ontdekken. Bijzonder is de reuzenpompoen die in de moestuin tot 60 kilo is uitgegroeid. De markt wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Meergroen, dat zich inzet voor hergebruik en duurzaamheid. De toegang is gratis en je vindt The Victory aan Aalsmeerderdijk 550 in Rijzenhout. En dan Yardbirds, Heart Full of Soul.

0: met de Showbitch. Een dilemma op de zaterdag. De Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10. Met Jaap Koopmans en Max Verbrugge. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Monique van der Vlier.
1: Oud-wethouder Jaap Kroon op 79-jarige leeftijd overleden. En Oogstfest brengt boerenlever naar Plesmanhoek. Oud-wethouder Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon werd geboren in Nieuw-Vennep en was van 1990 tot 1999 wethouder namens het CDA in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij 20 jaar actief als ondernemer in de installatietechniek. Na zijn periode als wethouder werd Kroon burgemeester van Uitgeest en later van Urk. Het college van Haarlemmermeer noemt hem een zeer gewaardeerd bestuurder die zich met tomeloze energie, een verbindende houding en inspiratiekracht inzette voor de publieke zaak. In het recreatiegebied Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op 9 augustus het jaarlijkse oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 welkom aan de Eiweg in Hoofddorp voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren en landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes. Ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Wie was dat? Sheryl Cole met Fight for This Love.
1: Activiteitenkalender.
0: Het stoomgemaal Halfweg noemen we met grote regelmaat. Niet gek, want je leert hoe het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld werkt. En je gaat ver terug in de tijd toen nog geen elektriciteit was. Daarnaast heeft het stoomgemaal vaak interessante lezingen op de agenda staan. Vandaag en morgen verzorgt gids Han Maas om 10:30 een technische rondleiding. Alleen na aanmelding via info@stoomgemaalhalfweg.nl kun je deelnemen, mits er nog plaats is. Reserveer dus op tijd. Morgen ook een andere lezing. Om 13:30 geeft vrijwilliger Ruud Wever de lezing hoe stoom het nog won van stroom. Kinderen hebben gratis toegang onder begeleiding van één of meer volwassenen. Kijk voor alle details op www.stoomgemaalhalfweg.nl.

0: Peter Frampton met Show Me The Way, gevolgd door Alex Warren, Passenger.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Deze maand worden de gratis optredens Muziek op het Plein in de weekenden voortgezet. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Elke week staan andere artiesten op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Vandaag tref je Hans Schot op het plein. Een door de wol geverfde zanger die ook verschillende instrumenten kan bespelen in zijn Eén Hans Band. Morgen zie je Elisa. En zij stond als achtergrondzangeres onder andere bij Alan Clark en was de leadzangeres in diverse coverbands en treedt wereldwijd op. Daarnaast is Elisa actief als voice-over, componiste en songwriter. Vandaag en morgen Centrum Hoofddorp. Uit 1983, Twisting by the Pool, The Dire Straits.

0: Het Meerradio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
0: Annemiek Holkenboer.
1: Dit is Meerradio.
0: Meer activiteiten. Meerradio.

0: getalenteerde Nederlandse zangeres Roxy Dekker. Loser.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Al een kleine week exposeren ruim 40 kunstenaars van Kunstkring Haarlemmermeer hun werk tijdens de Kunstweek Haarlemmermeer. Locatie is tuincentrum Global Garden in Zwanenburg aan de Ringvaart. Ontdek schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en andere bijzondere kunst. Kinderen kunnen gratis meedoen aan creatieve activiteiten zoals stoepkrijten, stenen schilderen en een kunstbingo. Voor volwassenen zijn er workshops, waaronder mozaïeken, kokedama maken, samen schilderen aan een kunstwerk en yoga in het struinbos. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van Global Garden. Vandaag en morgen de laatste dagen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Het is bijna tijd voor het NOS-journaal. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn technicus Ton van Draan en ik weer bij je terug. We gaan dan door met suggesties voor cultuur en plezier. En tot aan het nieuws hoor je Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover.

0: moeite doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Train met Drops of Jupiter, hun eerste grote hit.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het wereldnieuws gaan we terug naar de eigen polder. In deel 2 van meer activiteiten tot 12 uur nog eens 6 tips... met suggesties die je in je vrije tijd kunt ondernemen. Bijvoorbeeld een expositie in Sparrenwoude, een oogstfeest... K3-quiz en duurzaamheid in Hoofddorp en live optreden in Oude Meer. Wil je de muziek horen? Komt goed uit, daar komt hij, deze. Yves Berendsen, terug in de tijd.

0: flink terug in de tijd naar 1963. The Beatles, From Me to You.
1: Theaterberichten.
0: Al jaren draait Peter Marnier, of Marnier, als zanger mee in het artiestenvak. Met zijn warme stemgeluid en unieke stijl weet hij zijn publiek telkens weer een gevarieerd optreden te bieden. Hij heeft een ongelooflijk groot repertoire, variërend van gezellige meezingers tot luisterliedjes, maar zeker ook de grootste hits van nu en de populairste liedjes van toen. Het optreden van Peter Marnier maakt deel uit van de vaste donderdagmiddagprogrammering van My Generation. Een samenwerking tussen Amstelring, Dagbesteding en C. Donderdagmiddag 6 augustus bij Fort Knox. Dat ligt aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. De aanvang die is 2:30. Fortune Fairy Tales, Lois Lane.

0: Nou, misschien ken je het wel. De hit van het WK voetbal, Die Die, door Burna Boy en Shakira.
1: Activiteitenkalender.
0: Zondagmiddag in augustus kun je een tentoonstelling in de Stompe Toren bezoeken en de geschiedenis van dit bijzondere kerkje ontdekken. De expositie vertelt hoe het water eeuwenlang het landschap rond Spaarnwoude vormde en bedreigde. Ook kom je meer te weten over de torenklok die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geroofd en later werd teruggevonden. En dat op de bodem van het IJsselmeer. Vandaag de dag luidt deze bijzondere klok nog altijd. Een mooi voorbeeld van Haarlemmermeers erfgoed. Bij de expositie is de toegang gratis. Donaties zijn welkom. Zondagen tussen 12 en 4:30 aan Kerkweg 25 in Spaarnwoude. Addicted to Love, Avicii.

0: Brigitte Bardot. In twee talen, Frans en Spaans. Ay que viva la sangria.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Aan Eiweg 901 in Hoofddorp ligt de Plesmanhoek. En dat is een onderdeel van Spaarnwoude Park. Volgend weekend is daar op zondag 9 augustus het Oostfeest, waar landbouwgeschiedenis tot leven komt. Het festival duurt van 10 tot 4 uur. Bezoekers kunnen zien en beleven wat de Haarlemmermeerse bodem voortbrengt en proeven van eigen geoogst voedsel. Lokale boeren en de restauratiegroep Meer Historie bundelen hun krachten voor een dag waarin tradities herleven en het verleden tastbaar wordt met historische werktuigen en demonstraties. DNA door Danny Vera.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde 2 essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer radio. Supertrack.
4: I'm not depressed. I'm climbing up an old tree. And I'm feeling alright right now. If I don't pick up my phone, I'm sorry. I'm probably eating a peach.
5: De Meer Radio Subtrack van deze week. Mike Posner en Alec Benjamin. Piets.
0: Meer Radio Supertrack.

0: De muziekredactie is elke week verantwoordelijk voor de keuze van de supertrack. En dat is deze week Peach, door Mike Posner en Alec Benjamin.
1: Activiteitenkalender.
0: Deze zomer organiseert Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer leuke workshops. Op vrijdag 7 augustus staat de workshop De Pot op, van wekken tot inmaken gepland. Je leert hoe je eten langer kunt bewaren. Je gaat zelf appelmoes maken en ontdekt hoe je groenten kunt inmaken. Ook krijg je een korte introductie in fermenteren. Zo maak je kennis met onder andere kimchi en zuurdesembrood. Wil je deze zomer handige en leuke vaardigheden leren? Meld je dan aan via de website van Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer. Het adres van het centrum is de Nieuw Terra Hoofddorp aan Dream Street nummer 12.

0: Me kwam van Damiano David samen met Tyler en Niles Rogers.
1: Meer activiteiten.
0: Wie kent ze niet? K3. Zing en dans je mee op alle grote hits die ze hebben voortgebracht. Dan is de K3-quiz en muziekbingo echt iets voor jou. Vraag je familie, buren of vrienden en vriendinnen om samen mee te doen. Kleur, muziek en de grootste K3-hits kun je verwachten. Van meezingen met Hey ja mama tot Spring op Oh ja lele. Alles draait om plezier, herkenning en sfeer. In de quiz vragen over liedjes, outfits, intro's en bekende momenten. En daarna de K3 Muziek Bingo. Word jij met je team de winnaar? Vrijdag 7 augustus van 8 tot 11 uur in de avond bij Fort Knox aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. Lees hoe je kunt deelnemen op www.visithaarlemmermeer.nl. Johnny Lyon. Wat zingt hij? Alleen in Dallas.

0: Yabba en Nina Sky. Move your body.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen is het bij de Shack weer tijd voor het jaarlijkse The Shack Woodstock Sunday. Love, peace and music. Een middag vol muziek uit de jaren 60 en 70 met de sfeer van toen. Liefde, vrede en muziek. Maar liefst 14 muzikanten spelen samen bekende nummers van onder andere de Mamas en de Papa's, Ike en Tina Turner, Joe Cocker, The Beach Boys en Fleetwood Mac. De muziek wordt in verschillende samenstellingen gespeeld, waardoor je telkens iets anders hoort. Alles gebeurt in een relaxte Woodstock-sfeer. De tijd is 4 tot 7 uur in de avond en het adres is Schipholdijk 259 in Oude Meer. In excess, never tear us apart.

Spaans temperament kwam van Rolf Sanchez met Marchar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag, deel 1. Deze week niet met William Hulshol, maar met Feder Veldman, die je vast kent misschien van de dinsdagavond. Deel 2 van dit mailprogramma gaat door van 3 tot 6 uur. En vandaag voor de laatste keer verzorgd door Ton van Dranen. Vanaf volgende week zaterdag neemt Delano Steenveld het tweede deel meer in de middag over. Gelukkig blijf je Ton horen in andere uitzendingen. De hele programmering vind je terug op onze website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met daarin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met René Vroker samen met Waylon. Hoe de liefde gaat. Heb een lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Fedor Veldman.

0: Avicii, Olu Black en Waiting for Love.
1: Fedor Veldman.
0: Aan het begin van een nieuwe aflevering van Meer in de Middag. Op deze vrije zaterdag 1 augustus 2026. Zwarte zaterdag. Files overal. Iedereen wil weg uit dit land. Of juist weer terug. Dat kan, hè. Dat is echt zo'n piekmoment zo in dit weekend. Dan ben je net vrij en dan denk je op de zaterdag, vrijdagmiddag. Ik heb allemaal spullen gepakt. Ik ben nu klaar. We gaan nu weg. Als ik dat nou iets later doe. Maar ja, ik snap dat soort dingen niet. Maar ja. Ik ben sowieso zo iemand die buiten het seizoen op vakantie gaat. Al jaren en jaren en jaren lang. Dat zijn toch wel, ik weet niet of het privileges moet noemen. Maar dat is wel het voordeel van het niet hebben van kinderen eigenlijk. Ja, dan kan je buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Maar ja, het nadeel is dan weer dat ik wel moet werken op dit moment. William is er niet. En vandaar dat ik hier zit. Fedor Veldman is de naam. Normaal de man van de dinsdagavond voor Gotta Face. Zondagmorgen doe ik ook nog wel eens. En dan nu eventjes hier tot een uur of drie in Meer in de Middag. Gaan we nou nog wat speciaals doen vandaag? Ik weet het niet, net volgens mij niet. Nee. Het is een beetje een soort van komkommer-tijd-achtige situatie. Dus dan maar gewoon lekker veel muziek draaien, toch? Ja, waarom ook niet? Ik ben er nu toch. Dan kan ik zo goed even wat muziek gaan draaien. Elton John komt eraan. I'm Still Standing en ook Shakira is onderweg. Naar deze Sam Fender en Olivia Dean. En het mag weer. Lange platen. 5,5 minuut. En dat is voor een plaat uit 2026 heel...

En weer een single van het album Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles. In dit geval Dance No More. En ik moet zeggen, ik ben echt een fan van het album. Ik heb hem, het is inmiddels alweer een paar maanden geleden, was ik op vakantie in Great Britain. Ik heb een mooie tocht gemaakt. In ieder geval met de auto door Schotland gereden. En met de trein door Groot-Brittannië. Dat is sowieso echt al een behoorlijk avontuur. Want ja, die infrastructuur van het spoor in Groot-Brittannië is opgetuigd als eerste ter wereld. Die waren daar echt heel erg vroeg mee. Echt, ik bedoel, de 19e eeuw, het kon niet aan met nieuwe spoorlijnen die werden opgeleverd in Groot-Brittannië. Ze waren de eerste met de stoomtrein. Het was echt briljant allemaal. Maar het is daar ook bij gebleven. Ja, eigenlijk is gewoon de hele infrastructuur van Groot-Brittannië. Dit werpje is gewoon zo'n museum, is dat? Een soort van museum van de 19e eeuw. En dat is het nog steeds zo. Dat dus echt hele grote stations zoals Manchester en zo. Dat vindt nog steeds. Dieseltreinen rijden daar rond. En ook in Londen nog hele grote stations waar dieseltreinen staan te ronken. Bram, bram, bram, bram, bram. Dus hier in Nederland echt absoluut. Je ziet het nog wel eens in de provincie, zie je nog wel eens dieseltreinen rijden. Maar ook daar wordt hard aan gewerkt om dat op te lossen, zeg maar. Met hybride mogelijkheden enzovoort. Maar dat is in Groot-Brittannië nog steeds niet het geval. En dan daarna een prachtige tocht gemaakt door Schotland. Met een auto, met het stuur aan de rechterzijde. Dat je dus ook inderdaad links moet rijden. Wat een ongelofelijke enge situatie was dat toch wel. Het is me toch wel gelukt. Ik heb het overleefd. Dus ik sta hier nog steeds. Maar ja, op een of andere manier past in zo'n omgeving toch nog wel even een albumje van Harry Styles. Dus ik heb met heel veel liefde dat album helemaal grijs gedraaid toen hij net uit was. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nu met mijn leeftijd in Spotify Raps. Ik denk dat hij echt naar beneden kukelt, werkelijk waar. Aan het eind van het jaar kom ik waarschijnlijk op een gemiddelde uit van 14 jaar oud. Dit is de Meer in de Middag met nu Guns N' Roses, Don't Cry.

0: Guns N' Roses en Don't Cry. Op meer radio moet altijd denken aan mijn honkbaltrainer. God heeft zijn ziel. Maar ik heb nog steeds de herinnering aan Guns N' Roses. Aan de uitwedstrijden. Dan ging weer dat best-of album van Guns N' Roses en die cd spelen. Oh, daar gaan we weer. Dus iedere keer als ik iets van Guns N' Roses hoor, kom ik weer even terug in die tijd, in dat moment van de uitwedstrijden toen ik honkbal speelde. Ik heb niet lang honkbal gespeeld. Ik heb het een paar jaar, ik weet niet, omdat het plichtsgetrouw was of zo. Ik had me daarvoor opgegeven, dus daar kom je. Dat is een beetje mijn manke. Maar ik was er totaal niet goed in. Ik kon niet vangen, niet slaan. Ik kon niet rennen. Ik snapte niks van het spel. En ik had geen enkele ambitie om beter te worden. Geen idee waarom ik dat ooit heb gedaan. Maar ja, dit is nog wel zo'n herinnering die daarin is blijven kleven. Mijn honkbalcarrière. Dit is Meer in de Middag met muziek van onder andere Amy Winehouse. Boosa komt er ook aan. Magnetic. Ja, dat is het. Engels af en toe. Ik heb de tong niet. Dat gaf ze me toe, struikel ik erover. Allemaal naar het Meer Nieuws overzicht.
1: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten uit Hoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
1: Fedor Veldman.

Busa en Magnetic op meer radio. Als je het mij vraagt, misschien toch wel de zomerhit van het jaar. Alhoewel, hij heeft wel aardig wat concurrentie. En misschien is de grootste concurrent nog wel die Rutger van Barneveld, nietwaar? Ja, ja, ja, die kunnen we met z'n allen toch wel meezingen. Die gaat toch wel mee in de zomer van 2026. Ik wil de zon zien zakken in de zee, inderdaad. Misschien dat ik hem nog vandaag maar even ga draaien. Ik weet niet waarom, maar hij zit toch wel erg catchy.

vaak gecoverd of in een dance-uitvoering uitgebracht. Maar er gaat niks boven het origineel. Chaka Khan en Rufus Ain't Nobody op Meer Radio. En zometeen heb ik een open gat in de playlist. Ja, wil je wat horen? Dan ben je welkom. Studio@meerradio.nl

Paradise. Medusa en Dermot Kennedy. Paradise. Op meer radio, daarvoor Charlie Puth uit alweer 2017. Attention met een toch wel fijne baslijntje. Ja, even wat, wat moet ik zeggen? Even de lijnen opengooien of zo. Of de kanalen. Allemaal zaken waarop je mij kunt bereiken. Een daarvan is e-mail. Vind ik altijd wel een heel fijn medium. Vooral omdat ik het allemaal lekker onder elkaar heb zitten hier in Outlook. Ja, noem mij ouderwets. Of noem het technische systeem achterhaald. Ik weet niet. Ja, ik weet dat het allemaal apps zijn en dat over het algemeen iedereen wel een app heeft. Maar ik heb geen app. Nee, we hebben geen Meer Radio app. Dus we moeten het doen met e-mail. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Hè? Lekker oudbollig. Even zien. Ik heb iets leuks binnengekregen van Stephanie. En Stephanie die wil graag de Backstreet Boys horen. Nou ja, waarom niet? Toch? Kan wel op deze zaterdagmiddag, niet waar? Even een oudje. Everybody's Backstreet back. Geen probleem. Everybody.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Fedor Veldman.

0: Kygo, Tina Turner en What's Love Got To Do With It.
1: Fedor Veldman.
0: Yes, aan het begin van uur nummer 2 van Meer in de Middag. Deze fraaie zaterdag 1 augustus 2026. Midden in die overgang, Zwarte Zaterdag. Mensen komen en mensen gaan. Want wat heb je nou anders nu, hè? Als je nu in één keer de volgende helft van de vakantie gaat beginnen. Want vaak hebben we het een beetje opgedeeld in twee helften. Ja, 3 weken aan de voorkant, 3 weken aan de achterkant. En kies maar. En soms hebben we ook wel mensen de luxe om er echt 6 weken van te maken. Ja, ik zit het wel vaak met mijn Turkse collega's. Of die dan één keer proberen toch in die zomervakantie echt 6 weken lang op vakantie te gaan. Wat soms dan wel wat struggles oplevert. Zeker met andere collega's om die minimale bezetting te blijven garanderen. Dat toch wel mensen zeggen van nee, en jij mag van mij 6 weken op vakantie hoor. Als ik daarna maar mag gaan. Ik blijf wel in het hoogseizoen doorwerken. Ik vind het allemaal geen enkel probleem. Maar ja, als je net even iets te veel schoolgaande kinderen hebt in je team, dan wordt het een probleem inderdaad. Ja. Of voor jezelf beginnen. Maar ja, dan slinken de inkomsten weer. Dat is natuurlijk ook weer eventjes een dingetje waar je mee rekening moet houden. Zo, nou ja, wat gaan we doen in de show vandaag? Wil je missen niet? En daar, vandaar dat ik hier zit. Fedor Veldman is de naam. Tot 1 uur of 3 is dit mijn bijdrage aan Meer in de Middag. En daarna, laat vooral van je horen, de allerlaatste keer Ton van Draan op zaterdagmiddag. Ja. Het is niet dat hij stopt met Meer Radio. Nee, ik zal dat dan nemen, want dan denk ik dat er namelijk ook een rouwkaart bij hoort. Die blijft hier doorgaan totdat hij erbij neervalt, volgens mij. Nee. Hij stopt met de zaterdagmiddag vanaf volgende week. Zit Delano hier. En Ton door bezig met al die andere programma's die hij ook nog steeds voor Meer Radio maakt. Maar ja, dan moeten we er toch wel eventjes bij stilstaan, niet waar straks. Dus stuur vooral een berichtje, eventjes laten weten dat je met heel veel plezier hebt geluisterd naar Ton in de afgelopen tijd op de zaterdagmiddag. Ik wel in ieder geval. En verder voor de rest, nou ja, gaan we gewoon muziek draaien. Ja, het is een beetje komkommertijd. Alhoewel, het is wel Pride dit weekend. Maar daarvoor moet je naar Amsterdam en dat is dan net geen Haarlemmer meer. Maar ja, goed, misschien dat het wil een beetje aan gaan besteden. Nou, een heel klein beetje. Marshmallow, Jelly Roll, zometeen Holy Water naar Genesis. I Can Dance op Meer Radio.

Ariana Grande in Interview op Meer Radio. 10 jaar oud dit. 2016 was het een hitje. En daarvoor hoorde je nog Spargo en You and Me. Zo'n heerlijk dansplaatje. Ja, ik heb bijna zin om op een boot te gaan dansen als ik die plaats zo hoor. Ja. Beetje stereotypen wel hoor. Ja, ik bedoel, ik ken genoeg homo's in mijn omgeving die helemaal niet zijn van een musical en dit soort top 40 hitjes. Maar vooral hard rock en hardstyle en dat soort dingen allemaal niet hard genoeg is. Weet ik geen benul van wat er nu in de top 40 staat. Wat dat betreft is ook niet iedereen het een stereotype over zichzelf heen natuurlijk. Hè? Ach, als ik ook nog eens een keer de kans krijg, zou ik misschien al eens een keer op een boot mee gaan varen. Ja, moet je maar net eens bij zo'n bedrijf werken die nou meevaart. Of een stichting, of een vereniging, of een club. Of in ieder geval, er zijn zat boten die nu varen. En ja, ik vind het altijd wel een mooi evenement op een of andere manier. Ja, vroeger kreeg ik een beetje last van plaatsvervangende schaamte. Dat is inmiddels al wel over. Want dat is toch, naarmate je ouder wordt en je meer jezelf accepteert. En ook met name wat gevestigd raakt in deze maatschappij. Kan ik er ook, ben ik er veel makkelijker in en veel opener in. Dat is ook wel iets wat door je leven heen groeit, zoiets. Maar toch, ja, ik ben zo blij dat ik woon in Nederland dat het kan, hè. Ja, oh, je zou toch maar wonen in een land waar zo'n pride als dit gewoon met een waterkanon wordt weggespoten. Er zijn echt zat landen waar het gewoon echt, waar je het niet in je hoofd moet halen om uit de kast te komen. Nee, er zijn zat landen waar je dan bij wijze van spreken gewoon voor in de gevangenis terechtkomt. Of nog erger geëxecuteerd wordt zelfs. Dat het zo'n schande is, dat het gewoon echt bij wet verboden is, van dat hoort niet. Zo hoort dat niet! En op een of andere manier is het niet alleen, raakt het niet alleen de queer community. Of ja, queer community. Ik vind het toch zo moeilijk omdat wel. Ik heb de IQ plus community. Nou ja, goed, in ieder geval. Het raakt een hele maatschappij. Het hangt een drukkende deken hangt er overheen. Een soort van ding van, er zijn een aantal mensen of een aantal meerderheden misschien ook wel. Of dat hoeft er niet eens. Gewoon iets wat dictief wordt opgedragen van zo hoort het. En zo hoor jij je te gedragen. En als je dan niet in dat keurslijf past, eigenlijk niemand is helemaal normaal, wordt het een hele drukkende sfeer. Iets wat mensen helemaal niet prettig vinden. Je merkt ook meteen als je in een land komt waar dit gewoon verboden is, of waar het niet mag, dat het meer is dan alleen maar dit. Het is toch iets van ruimte krijgen van de ander. En ruimte gunnen aan de ander. Ruimte geven en gunnen aan de ander om jezelf te zijn en om jezelf te kunnen ontwikkelen, om jezelf te uiten. Ruimte. En die tolerantie, die moet je ook ruimte geven aan anderen. En als dat niet kan, wordt het een hele drukkende, nare sfeer. Ja. En daarom vind ik het altijd zo fijn om hier naar te kijken. Ja, of ik daar aan de gracht sta zelf, of televisie, of er gewoon mee bezig ben in mijn hoofd. Het is fijn om er gewoon bij stil te staan van, oké, je hebt altijd wel wat struggles in je leven, want je komt uiteraard ergens een keer op zo'n moment achter van, oei, ik ben niet zoals vele anderen in mijn omgeving. Ik ben anders. Wanneer ga ik dat dan vertellen? Ga ik het vertellen? Ja, oké, en wanneer dan? Hoe? En wat is dan toch hetgene wat mij dan drijft of motiveert om het te vertellen? Nou, goed, dat is iets wat dan heel dat speelt, zullen we maar zeggen. Op een gegeven moment ben je op zo'n punt. Maar als er altijd een omgeving zou blijven waarin dat helemaal niet kan, ja, dat is toch even vervelend. Dat is niet iets waar je prettig woont. En dat is toch ook wel fijn, dat we dat eventjes met deze uitstralen met z'n allen. Van hier kan het wel. Ja, wij zijn tolerant naar elkaar. En dat is even iets om op te proosten, vind ik. Proost!

0: Topic en Becky G op meer radio. Een sorry, puppy. En dit is meer in de middag. Met muziek onderweg van Bruno Mars, Kensington en ook Aida de Munnik. Het regent zonnestralen na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Oud-wethouder Jaap Kroon op 79-jarige leeftijd overleden. En Oogstfest brengt boerenlever naar Plesmanhoek. Oud-wethouder Jaap Kroon is op 79-jarige leeftijd overleden. Kroon werd geboren in Nieuw-Vennep en was van 1990 tot 1999 wethouder namens het CDA in Haarlemmermeer. Daarvoor was hij 20 jaar actief als ondernemer in de installatietechniek. Na zijn periode als wethouder werd Kroon burgemeester van Uitgeest en later van Urk. Het college van Haarlemmermeer noemt hem een zeer gewaardeerd bestuurder die zich met tomeloze energie, een verbindende houding en inspiratiekracht inzette voor de publieke zaak. In het recreatiegebied Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op 9 augustus het jaarlijkse oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 welkom aan de Eiweg in Hoofddorp voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren en landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes. Ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer
2: radio, Haarlemmermeer. Meer in de middag.
0: Fedor Veldman.

Bruno Mars, Locked Out, Out of Heaven. Op meer radio. En meer in de middag op deze 1 augustus. Aak Duin en Munnik onderweg, het regent zonnestralen. Een hit die nooit in de top 40 heeft gestaan. En toch is het mogelijk. Eerst is hier Kensington, Living For.

turn off your mind and unwind. To summarize, enjoy eating the peach. De Scripts en Break Even op Mi Radio. Daarvoor nog Aak Dynamunnik, Het regent zonder stralen. Een hit die nooit een hit is geweest. Ook wel een bijzondere zaak. Een evergreen, iedereen herkent die plaat. Het is misschien wel een beetje dat...

0: Crowded House en de Weather Review op Meer Radio. Ik zou maar niet hardop mee gaan zingen, want dan word je waarschijnlijk opgesloten. Ja, het is zo compleet een wartaal. Er staat helemaal nergens op dat mensen denken dat je gek geworden bent.
1: Die man heeft een psychose. Die man heeft een psychose. Bel onmiddellijk de GGZ.
0: Ja, word je meegenomen in een busje. Ja, wat is er gebeurd, meneer? Ah, ja. Always take the weather review. Oké, het is tijd voor wat voor op een verzoekje. En ik zit even door de mailbox heen te spitten. Zien wat er allemaal zo is binnengekomen. En Harold, die heeft iets leuks ingestuurd. Ja, ik heb dit misschien wel de zomerhit van het jaar. Dus als die wordt aangevraagd, dan doe ik geen... sla ik dat niet af. Of toch even Rutger van Barneveld wil draaien. De zwoele zomernachten. Nou, jawel. Het is een smart lab, maar gaat onder je huid zitten. Deze gaat er niet meer uit je hoofd. Veel succes vanavond.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Fedor Veldman.

0: Gijke Amert, Bluff en Zoutelanden op Meer Radio.
1: Fedor Veldman.
0: Yes, aan het begin van uur nummer 3 van Meer in de Middag. Deze zaterdag 1 augustus 2026. Nog 1 uurtje zit ik hier. Fedor Veldman is de naam. Normaal natuurlijk altijd William op dit tijdstip. Maar hij is op vakantie, dus vandaar dat ik hier zit. Tot 1 uur of 3 en daarna zit hier de godfather van Meer Radio. Tom van Drana, maar hij zit er voor de laatste keer in Meer in de Middag. Ja, ik ga denk ik zo meteen wel huilen, denk ik. Jawel, ja. Het is niet dat hij afscheid neemt van Meer Radio. Dat bestaat namelijk niet. Dat moet namelijk in een kist gebeuren. Maar hij gaat stoppen met Meer in de Middag. Vanaf volgende week hier in de Lano op zaterdag tussen 3 en 6. Maar Tom gaat er gewoon ongetwijfeld verder met al die andere dingen die er nog doen voor Meer Radio. Dus er is nog een hele waslijst aan radioprogramma's waar hij hem zou horen, denk ik. Maar toch, ik ga wel even een traantje wegpinken straks als hij komt. Jawel, ja. En wat gaan we dan doen? Show? Nou ja, eigenlijk een beetje veel muziek draaien. Een beetje genieten van de komkommertijd deze mooie 1 augustus. Ja, lekker toch? Beetje zomervakantie-vibes heb ik. Mensen komen, mensen gaan. Het is druk op de weg, druk op Schiphol. Maar verder is het gewoon wel rustig in de straten en zo. En rustig in de winkelcentra. En rustig. Ja, ik hou er wel van op dit soort momenten. Ja, mag ook wel eens een keertje. Muziek komt eraan van Heart and Train. Hey Soul Sister, na deze Teddy Swims. Break up in reserve.

Apart en Alone op Meer Radio. En daarvoor hoorde je nog Teddy Swims en Break Up in Reverse. Ja, dat was het. Reverse. Al die woorden lijken ze op elkaar, hè? Reserve, reserveren. Maar het betekent totaal iets anders. In dit geval is het achteruit. Reverse, ja. Deze maand worden de gratis optredens Muziek op het Plein in de weekenden voortgezet. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5. En elke week staan er andere artiesten op het Polderplein in het centrum van Hoofddorp. Vandaag tref je daar Hans Schoot op het plein. In zijn Een Hans Band. En morgen zie je daar Elisa. En zij stond als achtergrondzangeres eerder bij Alan Clark. En was de leadzangeres in diverse coverbands. En treedt ook nog eens een keer wereldwijd op. Daarnaast is Elisa actief als voice-over, componist en singer-songwriter. En vandaag en morgen dus te zien in het centrum in Hoofddorp. En al een kleine week exposeren ruim 40 kunstenaars van de Kunstkring Haarlemmermeer hun werk tijdens de Kunstweek in Haarlemmermeer. En locatie is het tuincentrum Global Garden in Zwanenburg aan de Ringvaart. En ontdek daar schilderijen, fotografieën, beeldhouwwerk en andere bijzondere kunst. En kinderen kunnen gratis meedoen aan creatieve activiteiten zoals stoepkrijten, stenen schilderen en een kunstbingo. En voor volwassenen zijn er workshops, waaronder mozaïeken. En ook codedrama maken, samen schilderen en kunstwerken maken. En yoga en het struinbos. De expositie is gratis. En die is te bezoeken tijdens de openingstijden van Global Garden. Vandaag en morgen de laatste dagen. Dus hou dat in de gaten, wil je er naartoe? Dan zijn deze dagen nog jouw kans. Dit is meer in de middag. Rolling Stones onderweg naar een train. Hey!

0: De Rolling Stones waren dat. En In The Stars. Nieuwe muziek. Het is toch wat? Ja joh, oude bejaarde mensen. Maar ze kunnen nog steeds muziek maken. Het is ongelooflijk. Train hoorde je daarvoor nog. Hey Soul Sister. Dit is meer in de middag. Terug naar eind jaren 90 voor Cher.
1: Ooh.
0: And Heart Believe. Believe in love after love. En een beetje green is er niet vies van. Nee, dat is wel duidelijk, ja. Dat je hem nog kan verstaan met al die botox in haar wangen.

0: Cher en Believe op Meer Radio. En dit is Meer in de Middag. Zometeen tijd voor een verzoekje. Ja, ik moet toch wat bedenken, nietwaar? En als ik draag graag verzoekjes uit. Wil je nog wat horen, dan ben je welkom op de mail studio@meerradio.nl. Ook zometeen Cascada, Evacuate the Dance Floor en Temper City komen eraan na het Meer Nieuws overzicht.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Gemeente versterkt strategisch vermogen met hulp van NSOB en maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam. De gemeente Haarlemmermeer heeft het afgelopen jaar samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de NSOB, om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken. Doel is complexe vraagstukken zoals woningbouw, vergrijzing en leefbaarheid beter te analyseren en te vertalen naar concrete acties. De samenwerking leverde 2 essays op met aanbevelingen voor strategisch werken en politiek adviseren. Volgens de gemeente bieden de publicaties nieuwe inzichten voor de eigen organisatie en kunnen ze ook andere overheden inspireren. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15 in de avond. Wat de oorzaak van het defect is, is nog niet bekend. De NS adviseert reizigers om hun reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren. Zo kunnen zij rekening houden met aangepaste vertrektijden en een langere reistijd tijdens de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
1: Fedor Veldman.

Toch wel even een mooi moment om zo de telefoon op te nemen. Hello, is it me you're looking for? Ja, ik bel jou, dus ik denk dat ik ook jou nodig heb. Lionel Richie op Meer Radio. Temper City hoor je ervoor nog. En Self-Aware. Dit is Meer in de Middag. Zometeen een verzoekje. Wil je daar wat leuks horen? Ben je welkom. Studio@meerradio.nl

Taylor Swift en Appelite op meer radio. Het is tijd voor een verzoekje. Op verzoek draai ik alles. Tenminste, nou, alles. Er zijn wel grenzen. Jawel. Ik kan nu al een paar platen in mijn hoofd opnoemen. Van, denk dat ga ik inderdaad maar niet draaien. Nee. Maar de grenzen zijn wel wat ruimer dan... Hè? Want ik kan me altijd verschuilen achter iemand anders. Dat is fijn. Dus in dit geval kan ik me bijvoorbeeld verschuilen achter Wilke. Want Wilke die heeft heel erg heeft nu Los Del Rio ingestuurd. En de Macarena, dat is echt wel een leuk fijne zomerclassic uit de jaren 90. Kunnen we allemaal dansen nog? En dat is dan wel leuk om dat te draaien, toch? Op deze fraaie 1 augustus. Tuurlijk, dankjewel.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Hi, hi, hi, lekker dit. Los de Rio, de Macarena op Meer Radio. Lekker zomerse muziek op deze 1 augustus. En tot zover mijn bijdrage aan Meer in de Middag voor deze week. Zometeen is hier de godfather van Meer Radio, Ton van Dranen. Voor de laatste keer in Meer in de Middag. Oh, wat erg. Nee, we gaan er een feest van maken. Laat even met z'n allen eventjes horen zometeen dat je hem gaat missen. Ja, toch? Jawel. Ondanks het feit dat volgende week de Lano hier is en Ton niet helemaal weggaat bij Meer Radio, toch even laten merken dat je het verschrikkelijk vindt dat hij gaat in Meer in de Middag. Zometeen tot 6 uur hier voor de laatste keer. Tot het raam. En dit is Madonna, The Ray of Life.

0: never felt more real. Hold me close, crazy.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Manning Champers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
2: Tom van Dranen.

genomen door Delanige Steunveld tussen 3 en 6 uur, meer in de middag. En wat gaan we vandaag doen? Gewoon 4:15 hebben wij Ad Hit in de studio. En vandaag gaan we het hebben over helpen. We gaan verhuizen. Wat moet je dan doen met je huisdier? Verder natuurlijk 3:15, 5:15 vandaag in de muziek. Ik stel de nieuwe Supertrack aan je voor. Ik heb het weerbericht van Roland Mulder voor je. En een nummer 1 hit uit het verleden.

0: Meer in de middag.
1: Zaterdagmiddag. Meer in de middag.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dat was sneller met een aangrijpende tekst met Laat het licht aan.
1: Vandaag in de muziek.
0: De Britse reggae-groep UB40 wordt op 1 augustus 1990 de Seychellen in Afrika uitgezet. De politie heeft namelijk marijuana in hun bagage aangetroffen in hun hotelkamer. Hier is UB40 met Sing Your Own Song.

0: Radio. Meer radio.
1: Meer zomer.
2: Ai. Fancy. DIY.

Armin van Buren uit Leiden samen met Sam Martin en Wild Wild Sun. Voorafgegaan door Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee. Bijna tijd voor het meer nieuwsoverzicht samen met Monique van der Vlier. En ik heb nog een nummer 1 voor je. En daar gaan we naar de top 40 van 1 augustus 1987. Die plaats staat 3 weken lang. Nou, noem maar een weekje erbij hoor. 4 weken lang bovenaan. Dit is Madonna met de titelsong van de film Who's That Girl?

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken en dierwinkelier geeft tips om huisdieren koel te houden. De gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grof vuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij de ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen om afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen. Nu de temperaturen oplopen, waarschuwt dierenwinkel Ad Hinten Uithoofddorp dat veel huisdiereigenaren hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Zijn kakatoe Twinkie krijgt op warme dagen verkoeling achter een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een vogelbad. Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje belangrijk tijdens warme dagen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Braan. Meer radio. Supertrack.
4: I'm not depressed. I see I'm climbing up an old oak tree. And I'm feeling alright right now. If I don't pick up my phone, I'm sorry. I'm probably eating a peach.
0: De Meer Radio Subtrack van deze week. Mike Posner en Alec Benjamin. Beats. Meer Radio Supertrack.

0: De supertrack van deze week. Alec Benjamin samen met Mike Posner in Peach, oftewel Persik.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Het blijft lekker droog hoor, maar we hebben wel wat wolkenvelden. Stapelwolken om precies te zijn. De temperatuur is 22 tot 26 graden. En vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. En bij weinig wind koelt het af naar 10 tot 17 graden vannacht. En het is morgenochtend lekker de ramen openzetten. En er staat een lokale mistbank. Carol Emerald, tegenwoordig noemen ze zich gewoon Carol en niet meer de Jordan. Dit is met een hit van haar van vroeger, dit is Stuck.

0: In de jaren 80 was dit de eerste hit voor Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Vrijdag 7 augustus, dan begint de Vriendenloterij Eredivisie weer. Dus aanstaande vrijdag hebben wij om 8 uur 's avonds Cambuur tegen Excelsior. Dan zaterdag 8 augustus NEC tegen Telstar. Go Ahead Eagles tegen Willem II. PSV tegen Fortuna Sittard. En AZ speelt tegen ADO Den Haag. Zondag 9 augustus Sparta tegen Feyenoord. PEC Zwolle tegen Ajax. FC Groningen tegen FC Utrecht. En dan hebben we ook nog Heerenveen tegen FC Twente. Dat allemaal als begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Hey Michael! Black and White.

En dat is Olivier Dien met So Easy to Fall in Love. En we gaan op naar het NOS-journaal van 4 uur. Dan doen we deze van McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Inderdaad, we gaan straks verder naar het NOS-journaal van 4 uur. Dus tot zo!

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Tom van Branen.

0: Zomers herinneringen van Kid Rock in 2007 met All Summer Long.
1: Tom van Branen.
0: Welkom terug bij Meer in de Middag. Dit is alweer het vijfde uur en voor de laatste keer met Tom van Branen. En ook straks is hij hier voor het laatst, namelijk Ad Hinton van Dieren Speciaal Zak Hoofddorp. En vandaag geeft hij een goede tip, namelijk wat moet je doen als je gaat verhuizen met je huisdier. Dat gaat hij straks allemaal vertellen. Verder natuurlijk heel veel goede muziek voor je, hè?

0: Joshua, de zanger van Sex Pistols, schreef In Your Arms naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. Alweer heel lang geleden.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Wat moet je doen als je gaat verhuizen met je kat? Dat is de vraag die we stellen aan Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp. En helaas ook had vandaag voor het laatst hier weer meer radio in Meer in de Middag met een tip. Ad, dank voor alle tips en goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tom.
0: Ad, ik ben van plan te gaan verhuizen. Nou heb ik een kat. Kan ik die zomaar meenemen?
2: Nou, zomaar meenemen altijd. Alleen denk erom, een verhuizing voor een kat is een zeer stressvolle periode. Hè? Spullen worden verplaatst, er komen vreemde mensen in huis om je te helpen. Al met al die drukte is een stressvolle periode.
0: Heb je daar tips voor? Kan ik iets ondernemen of zo?
2: Ja, natuurlijk. We zullen daar vele dingen voor kunnen doen. Om te zorgen dat we ze kunnen helpen bij de angsten. Mm-hmm. Onder andere, je kan bepalen dat je zegt van ik ga de kat in het pension stoppen. Bij het starten van het verhuizen is het een goed idee om de kat onder te brengen bij een kattenpension. En je zou eventueel de kat kunnen opsluiten in een aparte kamer. Zodat hij zo min mogelijk meekrijgt van alle hijsa. Het komt regelmatig voor dat katten weglopen wanneer ze angstig zijn en niet terug naar huis durven te komen.
0: Kan je ook een bepaalde geur in je nieuwe huis?
2: Ja, dat is tip nummer 2. Zorg op het moment dat de kat verhuist naar het nieuwe huis, dat er voldoende spulletjes in huis staan met de eigen geur of de geur van het oude huis.
0: Spulletjes, dus de kattenbak bijvoorbeeld meenemen of zo? Of...
2: Ja, wat denk je van zijn mandjes, een speeltje, gewoon een t-shirt van jou waar jouw geur aan zit. Dus gewoon de bekende geuren die hij gewend was van het oude huis.
0: Ja, ja. En moet de kat ook wennen in zo'n nieuw huis?
2: Ja, de kat moet zeker verwennen. Laat hem in zijn eigen tempo het huis verkennen en dwing hem tot niets. Dus hou het rustig en laat hem zijn gang gaan. Houd de kat de eerste paar weken binnen, zodat hij kan wennen aan zijn nieuwe onderkomen. Wanneer de kat gewend is aan het nieuwe huis, kun je hem in een afgesloten tuin of op een afgezet balkon zetten, om te laten wennen aan de buitenomgeving.
0: Dus dan gaat er niet meer weglopen. Je hoort ook wel dat kat en honden teruglopen naar een oude huis. Dat gebeurt dan niet, hopelijk.
2: Vandaar dat je ze dus de eerste periode gewoon binnen moet houden. Jazeker.
0: Okay,
2: en dan is de kans minder aanwezig.
0: Oké, dankjewel Ad voor vandaag.
2: Nou, graag gedaan en een fijne verhuizing.
0: Ja, dankjewel hè. Ja, gedoe allemaal hoor.
2: Nou.

54 Ultra. Dat was namelijk Talk to You. Ik kijk eens op de klok. Bijna 16:30, dus tijd voor nummer 1 uit het verleden. Daar gaan we naar Engeland, Groot-Brittannië. 1 augustus 1981, 4 weken lang bovenaan. Shaking Stevens en Green Door.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM. DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Will I Am samen met Fergie onder meer in de Black Eyed Peas. En het nummer dat heet dus I Got a Feeling.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is er meer zon en loopt de temperatuur weer op naar zomerse waarde. En komt uit onze regio naar ongeveer 28 graden. En maandag en dinsdag houden we rekening mee, hè. Nog een paar graden warmer.

0: De Zweedse groep Europe met Joey Tempest als zanger. Dat was de Final Countdown, de nummer 1 hit in Nederland in 1986.
1: De jarigen van vandaag.
0: De verjaarskalender Danny Blind, de ijslegende, vandaag 65 jaar geworden. Adam, de zanger van de Counting Crows, 62 jaar geworden. En Sammy Renders is jarig vandaag. Maar wie is nou Sammy Renders? Nou, die kennen jij en ik beter als Sam Veld. Hij is vandaag 33 jaar geworden. En daarom is hij hier samen met Lucas en Steve en Wolf in Summer on You.

Een zomerhit uit de jaren 80 door de zusjes Alice en Karen Maywood. Dat was Late at Night. Bijna tijd voor het internationaal van 5 uur. En tot die tijd deze van Camila Cabello en Shawn Mendes. Je hoort ook nog Mel C samen met niemand minder dan Bryan Adams.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Branen.

0: Je kent het misschien van Blondie. En nu was het Tom McKitten met hun versie van The Tide is High.
1: Tom van Branen.
0: Welkom terug. Het zesde uur van mijn laatste Meer in de Middag. Vanaf volgende week hier op deze plaats, Delano van Steenveld. En we gaan gewoon de dingen doen die we altijd doen, namelijk vandaag de muziek. Ik heb de nieuwe supertrack voor je. En we gaan kijken bij de keukenkampioendivisie. Want die gaat vanaf vrijdag ook weer beginnen. En ik heb heel veel andere goede muziek voor je, hoor.

0: Hij komt uit Canada. De Weeknd, dat was hij met Blinding Lights.
1: Vandaag in de muziek.
0: Jermaine Jackson is op 1 augustus 1984 op de Amerikaanse televisie te zien in een gastrol in de aflevering van de soap As the World Turns. Deze televisieserie wordt sinds 2 april 1956 uitgezonden door de Amerikaanse omroep CBS. Op 17 september 2010 is de allerlaatste aflevering. Hier is Jermaine in 1980 met Let's Get Serious.

En daarna hebben we nooit meer iets van haar vernomen. Carly Rae Jepsen, dat was ze met Call Me Maybe. Het is tijd voor het NOS-journaal van 17:30. En voor die tijd, je bent gewend hè, nog een nummer 1 hit. We gaan naar 1 augustus 1982, naar de Franse hitparade. Vanessa Paradis en Joe de Taxi.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. Supertrack. Ja!

0: En volgende week gaan we hem de hele week horen hier bij Meer Radio als Supertrack. Namelijk Yves Berendsen samen met Bissy in. We zijn er.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is er meer zon en loopt de temperatuur op naar zomerse waarde. Er komt de temperatuur uit in onze regio op zo ongeveer 28 graden. En maandag en dinsdag wordt er nog een paar graden warmer. Op dinsdag neemt later op de dag kans op een enkele stevige regen- of onweersbui fors toe. Er lijkt het met de hitte voorlopig gedaan. En woensdag dan daalt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Heerlijk, hè? Oh. Eric Clapton, terug naar 1985. En hij is still going strong, ook al is hij dik in de 80. Dit is Forever Man. MUZIEK

0: The boss himself, hè? Bruce Springsteen met Glory Days.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Vrijdag aanstaande beginnen niet alleen de Eredivisie, maar ook de Keukenkampioendivisie. Die gaat weer starten vrijdagavond om 8 uur. Zijn dit de volgende wedstrijden: FC Dordrecht tegen Jong Ajax, Vitesse tegen RKC Waalwijk, FC Emmen tegen Rode JC, VVV Venlo treedt aan tegen Heracles Almelo en Top Os speelt tegen NAC Breda. Zaterdag hebben we 1 wedstrijd, namelijk om 4:30 s'avonds. Dan hebben we FC Den Bosch tegen Almere City. En niet te vergeten hebben we ook nog op zondag wat wedstrijden, hoor. 2 wedstrijden om precies te zijn. 12:15, Helmond Sport tegen de Graafschap. MVV Maastricht speelt er tegen Jong FC Utrecht. En dan zijn we nog niet klaar, want maandagavond zijn er ook nog 2 wedstrijden. Namelijk Jong PSV tegen FC Volendam en Jong AZ tegen FC Eindhoven. Susan Hofst, de zangeres van de Bengals.

En tot zover meer in de middag vanmiddag. 6 uur lang gemaakt door Fedor Veldman en Ton van Ranen. We hebben de volgende week dragen het stokje over aan Delane van Steenveld tussen 3 en 6 uur. Bedankt voor al die leuke uren die we samen hebben kunnen beleven hier bij Meer Radio in Meer in de Middag op zaterdag. Na 6 uur is hij er gewoon weer hoor. Niemand minder dan Maurice Gerrits met de Groove Connection. Dan om 8 uur Jaap en Max on air. En 10 uur TNT, ofwel Tines en Tarzan. En neem ons mee naar het tijdstip van 12 uur. Ik heb nog een hele goeie voor je hoor. De Jealous Lover, de nieuwe van de Rolling Stones.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, muziek van DJ Jess en Jeff. En The Fresh Prince, Summertime, Extended Club Mix. Nou ja, Extended, minuutje of 4,5. Dus op zich valt dat nog wel mee. Welkom bij een nieuwe Groove Connection. Volgens mij is het ganse land op vakantie. Ik ben alweer terug. Hopelijk heb ik je kunnen verwaken de afgelopen 2 weken... met hele fijne mixen. En we gaan gewoon weer van kiet af aan beginnen. Ja, veel plezier. En zin heb ik erin. Zeker, nieuwe radioseizoen Groove Connection. Trouwens, in september komt haar nieuwe album uit. Ik heb het over Chaka Khan. Deze is samen met Snoop Dogg en hij is fijn. Oh, Boogies in My Soul. Hoor je nu?

Dat is natuurlijk Stamp. Ik heb het over Boris Johnson hier in de groove. And you keep me coming back. Wat een goede plaat is dat, zeg. Ook die hele fijne baslijn die erin zit. Ja. Goed, wat misschien wel lekker is als op een dag van vandaag. Natuurlijk de hele regio lotvol. Want het is natuurlijk Pride Week. Met ook onder andere Madonna die optreedt. Later vandaag is dat in Avas Live. Ik heb niet precies een tijdschema, maar dat heb je vast en zeker al uitgevogeld. Goed, wat erbij hoort is deze. Oh, Boys Town Gang, Disco Dana Rework. Can't take my...

met jouw favoriete 12-inch. Misschien wel meerdere 12-inch. Je weet het maar nooit natuurlijk. studio@meerradio.nl onder vermelding van de Groove Connection. Laat het me weten. Ja, misschien wel zoiets als dit. Hè. Het kwam ooit uit de stal van Stock, Aitken en Waterman. Ik heb het over The Queen of Disco. De 12-inch van Donna Summer. This time I know.

op het oog. Dan laat het me weten, studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. Is het inderdaad tijd geworden? Ik had het er net al over natuurlijk, Confessions 2. Het is het nieuwe album van Madonna. Ik ga daar 3 tracks van draaien, want het is zo vreselijk vet. Als je het mij vraagt, heeft het zichzelf op gewoon opnieuw uitgevonden. Deze bijvoorbeeld, Danceteria, Madonna in the Groove.

0: programma dus in de Groove Connection. Ja, en soms, als je dus naar zo'n album zit te luisteren, dan heb je af en toe dat een track je echt meteen pakt. Van het begin tot het einde. En daarom ga ik er ook niet doorheen praten, want hij is gewoon te mooi. Fragile hoor je nu.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go, to let go.

Peter van der Bos heet hij, officieel. Zijn artiestennaam, Tony Scott, deed het samen met Bendy Brandt. Je hoorde Move to the Big Band hier op B-Radio. Groove Connection nog tot aan 8 uur. Betekent dat we er nog eentje hebben tot aan het nieuws van 7. En als dan een remix wordt gemaakt van een mooie plaat, dan ben ik daar wel voor in. Deze is van Master Chic. Bee Gees, Staying Alive.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, Change Lover's Holiday 1980. Ze staan aankomende dinsdag de 4e. Staan ze in Paradiso in Amsterdam. Daar zijn nog kaarten voor. Dus bestel ze lekker. Ga naar de site van Paradiso. En ga lekker uit je dak aankomende dinsdag. Deze zullen ze ook wel doen. Uit 84. Misschien wel hun lekkerste. Change of Heart.
1: Dit is The Groove Connection.

Hier komt echte R&B van de bovenste plank. Debbie, you're the wait on me hier in de Groove Connection. Ja, het ligt natuurlijk een klein beetje aan je zoekterm. Maar als je tegenwoordig TikTok of Instagram opent, dan zie je alleen maar muziek van hem. Tenminste, bij mij wel. Hugo, samen met Imo, Angel en Alternate. You're moving to the sun.

people every day hoor je hier in de Groove Connection. En ja, we zijn dus bij ons in de gemeente gewoon gezegend met zo'n mooi groot poppodium. En daar staan deze gasten dus op 13 september. Er zijn nog kaarten, ga lekker naar de site. Het is €35 kosten en dan ga je deze pioniers van de hip-hop gewoon zien. Ja, ze wonnen onder andere 2 Grammy Awards voor deze Tennessee Arrested Development.

was de Development, Tennessee, 13 september dus in C. En het is al de grote duik, daar ga je ze vinden. Kaarten kun je bestellen vanaf €35 op de site van C. Dus Tennessee, 13 september zijn ze er. Goed, het is lekker weer. Het is tijd voor een zonnige plaat. En ze hebben het er gewoon over. Ze hebben er zelf naar vernoemd. Maxi Zingel van Bodiem. Jort Sonny.

0: mag deze niet ontbreken. Barry Manilow, Copacabana, hoorde je. Sean D. remix hier in The Groove Connection. Ik had het in het vorige uur al over. We gaan binnenkort alleen maar 12 inches uitzenden. En je mag jouw favoriet laten weten via studio@meerradio.nl. Of misschien wel via de socials van Meer Radio. Dan heb je zomaar kans dat je deze gaat tegenkomen.
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects. Then you're gonna be a star.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones, slave to the rhythm.

Ja, deze man gaf ooit toe in een interview dat hij op zijn 14e wakker werd met die diepe stem. De dames vonden het niet zo erg. Die hadden daar verder geen problemen mee. Barry White, Let the Music Play, hoorde je hier in The Groove. Waar wij toe zijn aan de laatste plaat. Oké, nog eentje dan. Dus een beetje hetzelfde als dat je in de kroeg zit aan de bar. En wil je misschien nog wat te drinken? Wil je misschien nog een biertje? Oké, nog eentje dan. En dan gaan we naar huis. Zoiets. Straks na het nieuws gooi jij Jaap en Max al neer. Tot die tijd de Mr. Peris rework van ABBA en Dancing Queen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: One of the hallmarks of jazz is improvisation. And so you're responding to lots of things. Ideas that you have in your head, things.
1: Je kan jezelf afvragen, what is jazz? Niet alleen of je liked, of je houdt van jazz, wil ik zeggen. Dus of je...
2: Maar de filosofische vraag, wat is jazz? Of meer de vraag, why
1: is jazz? Inderdaad, ja.
2: Of when is jazz?
1: Of de vraag...
3: Tot 10 uur, Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans.
2: Dat is geen vraag.
1: Nee, dat is inderdaad geen vraag. Maar welkom op deze 1 augustus.
2: 1 augustus, 1-8.
1: 1-8.
2: 1-8.
1: 1-auch.
2: Eine Auch.
1: Eine Auch. Eine 8.
2: Prachtig. Eine,
1: ja. Nog goede voornemens voor augustus?
2: Meer stabiliteit.
1: Meer stabiliteit?
2: Ja.
1: Dat is moet je er misschien een weegschaal kopen?
2: Oeh, dat is een heel goede... Nou, ik heb een weegschaal thuis, ja.
1: Of een oh, okay.
2: Ik ben het niet eens met de weegschaal.
1: Oh, oké. Okay. Of een gyroscoop. Heeft ook stabiliteit.
2: Ja, maar die geeft meer een soort van die...
1: Die corrigeert.
2: Constant momentum.
1: Ja, dat is waar. Ja, constant momentum.
4: Oh. Inertia. Wat? Wat dacht je van een waterpas?
1: Oh, Pim zit er ook bij! Welkom.
2: Zo, waterpas, dat houdt mooi stabiel,
5: mijn leven wel een soort van level.
2: Ja, yes, precies. Ja, ik heb geen waterpas, dus dat vind ik fantastisch.
1: Nou ja, daar kun je mee. Hey, welkom. Het is dus vandaag 1 augustus. Je merkt het wel. Straks gaan we even nog doornemen wat er allemaal... Het zijn allemaal de bijzondere dingen weer die...

0: Spooky,
1: lekker hoor.
2: Dat was ook heel spooky.
1: Heel spooky.
2: Hey,
1: weet je wat ook heel spooky kan zijn?
2: Wat was heel spooky, Jaap?
1: Dit.

0: That's you.
1: What is up, me Radio Nation? We're your hosts, Jaap en Mout. Let's get right into the show, bitch.
2: Ja, sorry, Pim. Moet ik even wennen dat jij er ook weer bij bent. Dat is wel gezellig.
3: Ja, maakt niet uit. Het scheelt ook. Ik had mijn koptelefoon nog niet op. Dus ik
2: nee, dat is waar. Ja, sorry,
3: dat
2: Max,
3: scheelt in de helft.
2: Ik kwam dit tegen en ik wist gelijk, ja, hij heeft altijd een soort veto bij ons. Als hij in het nieuws komt, je weet denk ik over wie ik het heb. Oh nee, dat niet.
3: Michael Jackson?
2: Dat is trouwens iets anders. Ja, oké, even context uitleggen. Er zijn nu al meer podcasts en ik denk, wij kunnen hier ons ook aangeloven. Er is een filmpje van een uur lang die af en toe onderbroken wordt door Michael Jackson. Oh. Die dus geluid maakt. Dus die staat nu aan. Ik heb geen idee wanneer hij wat gaat doen. Dus,
4: ja, oh, dat vind ik wel
2: fijn. Maar niemand minder dan Gordon. Ja, want zoals je misschien weet, Max, jij wist het natuurlijk wel, want jij volgt het ook. Men's Health.
4: Men's Health, jazeker, op de cover.
2: Ja, daarom. Max is zelf ook gevraagd voor de Men's Health, dames.
4: Helaas, wanneer? Ik had al een afspraak.
2: Ja, dat is net jammer, hè?
4: Ja, ik was helaas al mee aan een promofilmpje voor het bedrijf waarvoor ik werk.
2: Ja, dan krijg je dat inderdaad.
4: Binnenkort sta ik online, jullie kunnen me zien.
2: Ah, man, ik liep laatst met hem door de IKEA, jongen. Mensen die vroegen aan mij, die zei, waarom neem jij die kast zo in elkaar gezet mee? Ik zeg, waar heb je het? Oh. Dus... Hey, maar Gordon. Die gaat namelijk inderdaad op de Men's Health. Hij heeft zijn doel bereikt, zegt hij. Mm. Om voor de Men's Health te verschijnen. 58 jaar is hij trouwens.
4: En dat was het doel, 58 jaar.
2: Ja, 58 jaar worden. Hij werkte de afgelopen maanden dus met een streng dieet en intensief sportschema aan zijn lichaam. Maar hij zegt wel, ik wilde geen Arnold Schwarzenegger live. Ik wilde geen Arnold Schwarzenegger live.
4: Nee, oké. Okay. Ik denk, ik niet lullig bedoeld, Gordon. Daar had ik ook niet zoveel vertrouwen in.
2: Ik moet zeggen, ik zie hier een foto van hem. Hij is wel echt afgevallen trouwens. Maar hij zegt dat hij een jaar geleden niet had verwacht dat hij nu ongeveer 16 kilo lichter zou zijn.
4: Oh.
2: Lange tijd dacht hij dat hij niet meer zou lukken om zijn leefstijl te veranderen. Ik loop ook al zo tegen de 60 en ik dacht, dit komt nooit meer goed. Nou, Gordon, er zijn wel andere dingen waardoor mensen denk ik in twijfel trekken of je dit ging halen.
4: Oh ja, ik zie het wel, ja.
2: Ja, hè, snap je? Hij heeft ook een heel smalle gezicht.
4: Ja, hij ziet weer een beetje
3: wat frisser uit. Ja, ook.
2: Hij voelt zich fantastisch trouwens. En de weg naar de Shoep verliep niet zonder problemen. Zo kreeg hij te maken met een gescheurde meniscus. Een infectie in zijn keel. Dus op dat vlak heeft hij nog wel wat tegenslagen gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, het hele traject is voor mij meegevallen. Het is niet zo dat ik nu terugkijk en denk, oh mijn god, wat heftig was dit.
3: Maar die infectie in zijn keel, dat is niks nieuws, toch? Daar hebben wij al jaren last van, toch? Die infectie in zijn keel.
2: Ja, dit, Pim. Oei. Ja, Gordon heeft ook ooit op de Men's Health. Of Gordon Ramsay bedoel ik. Ja. Is ook een Gordon.
4: Andere Gordon.
2: Ja, maar Gordon op de Men's Health. Ja, we moeten eigenlijk, Max, ik vind wel, we moeten hem even kopen. Of gewoon die cover heel groot uitprinten en hier in de studio ophangen.
4: Dat vind ik van wel. Ja.
2: Gewoon op een A0, zo'n Abri. Zo wat je in de bushokje ziet.
4: Hey, wat gaat er klein dan? Krijg je dan A00?
2: Ik weet het niet. Zoek eens op. Wat is groter dan A0?
3: A-0.
2: Nou, is het inderdaad dan A1/2?
3: Min 1?
2: Oh ja, de B. De B-size.
4: Ja, maar B is kleiner,
2: ook.
4: Toch?
2: Dat weet ik niet. Of B kleiner.
4: 2A0, 4A0.
2: What the fuck?
4: As well as B0.
2: 2A0 is 1,6 meter hoog en 1,2 meter breed. 4A0 is 1,6 meter breed en 2,4 meter hoog.
4: Ja.
3: Dan kan je hem gewoon...
4: En B-series life sized Gordon. Een meter bij... de gouden ratio 14-14.
2: Ja, ik vind
3: niet
2: dat
3: 70 millimeter?
4: Wat?
3: Dat is gouden ratio, toch? 70 millimeter.
2: Maar trouwens, Max, jij hebt dat artikel ook open.
4: De wortel van 2.
2: Je moet even 1, kijken, want dan zie je het wel echt. Je moet even kijken als je dat artikel weer erbij pakt. Wat je
4: nee joh!
2: Wacht even. Ja, die inderdaad.
4: Yeah.
2: Als je dan even naar beneden scrollt. Oh, ja, hello ones inderdaad. Gewoon even...
4: Ik zie het. Ja,
2: hij is echt wel best veel afgevallen, dus dat moeten we meegeven.
4: Nou, trots.
2: Gordon,
4: goed zo.
2: Goed zo, we zijn pride op jou.
4: Pride op jou.
2: Wanneer kom je naar de studio toe?
4: Precies.
2: We
4: zijn hier de hele tijd al stoeltje voor je aan het warmen.
2: Daarom.
4: En de energie kost...
2: Wij willen jouw verhaal horen. Wij willen gewoon weten, wie is de man achter Gordon?
4: Ja. Ik bedoel, dat zal... Eens in de zoveel tijd zal dat wisselen.
2: Ja, dat is een beetje hoe het bij Gordon gaat. Maar daar gaan we gaan het als een zomergasten bij hem benaderen. Wie is de man achter Gordon?
4: Ja.
2: Achter Gordon. We gaan diep.
4: Net als
2: Gordon. Ik ben zo pride op jou voor die grap. Anyway, Gordon dus. We gaan verder lekker even met de muziek.
4: Vind ik een goed plan.
2: Sweet, sweet sounds. Is in uw radio.

0: Ja, je zou misschien denken, we hebben weer dezelfde.
1: Ja, maar wij dachten, klopt. Het is zo spooky nummer. Dat komt gewoon nog een keer voorbij.
0: Ja, zo spooky, kom gewoon, zo spooky, komt nog een keer. En daarvoor hoorde je dus Too Deep.
1: Te diep. Ja, gewoon dat is wat gebeurt als je DJ Hans als gang laat gaan.
0: Ja, als je... The assets. Can we go one more deeper? So we did. And they liked it. Ja, ach. Hey, iets heel anders, Max. Ik had een paar weken terug, was er zo'n track. Ik zal even kijken, heb ik hem er nu bij? Ja. Was er zo'n track, had ik in de tussentrekjeslijst gezet. En toen zei je van, what the fuck is dit? Er was een soort van balkanachtig iets.
1: Ja, ik weet het.
0: En je zei, wat had je op? Wat snoof je? Wat gebeurde er? Laatst kwam ik weer tegen waarom ik die track ertussen had gezet. En het was juist niet omdat het om die track... Nou, het ging wel om die track, maar niet die versie.
1: Oh.
0: Het ging namelijk om de remix ervan.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik wil je dan toch nog even meenemen, dat voor de OG-luisteraar die het misschien nog wel weet, dat weet waar het over ging. Het was namelijk de Speedboy mix die ik
1: zocht. Oké, ja, maar dit was... Ja. Dit geeft al andere energie.
0: Ja! Maar, mind you, hetzelfde nummer.
1: Ja, ja.
0: Overigens alleen op SoundCloud te vinden deze.

0: dit doet me denken aan Little Big.
1: Gek genoeg. Ja. Nou, dat dus. Kaas.
2: Zijn een vriend van ons ook altijd als we in... Klaar maar.
1: Goed. Dat was dus de nummer. Even om te corrigeren in ieder geval wat daarmee gaande was. Max, het is vandaag 1 augustus. Kun je ons even meebrengen
3: in... Ja, zeker. Zoals we allemaal weten in de grote stad hier verderop. En dan hebben we het niet over Haarlem, maar Amsterdam is het vandaag Pride.
1: Woehoe! Ja. Vier de liefde.
3: Ja, heb ik hier een nummer voor klaarstaan? Wacht even. Down my throat. Oh, Ram It Down heet die, sorry. Ram It Down en dan gaat het over Down My Throat. Ja.
4: Ik weet niet of dat het beter is.
3: Van Dorian Electra.
4: Maakt niet uit.
3: Ja.
2: Deze heb je inderdaad wel laten horen, volgens mij.
3: Oh, wacht. Het is eerder deze versie.
2: Oh.
4: Het is wel trippy, hè, deze. Dorian
2: Electra. Oh, lekkere tag ook voor.
3: Just keep it your secret behind closed doors. We don't want. Maar we kunnen eventjes gaan naar een soort van het refrein een beetje.

0: Als dit op een boot wordt gedraaid, please. Dan ben je toch wel. Dan ben je echt pas Pride ook, vind ik. Dat je dan. Toch?
1: Ja, nou, okay, alsjeblieft. Ja, door mijn lekker eten.
0: Ja.
1: Dat in ieder geval. Daarnaast is het vandaag ook.
2: Snake Week.
0: Snake Week.
1: Snake Week.
3: Heb je die film gezien? Over Snake Week.
1: Nee.
3: Oh, die is leuk.
0: Ja?
3: Snake Week.
0: Oh, wat een originele titel.
1: Wat?
3: Ja, dat is niet zo.
0: Racing the Snake.
3: Het was een van de eerste horrorfilms in Nederland. Van Nederlandse makers.
0: Ik denk dat dit voor inderdaad. Ik denk dat dit voor buitenlanders soms zo raar klinkt.
1: Snake Week.
0: Ja, Sneak Week of Snake Week. En dan, wat doen jullie met slangen? What the fuck?
3: No snakes. It's just Snake Week.
0: Ja, it's just Snake Week, bro.
1: Sneak Week, bro.
3: It's a Sneak Week.
0: It is what it is.
3: Sneak around.
1: Vergeet niet dat het ook Fiestas de San Salvador.
0: Hey.
1: Ja, de festiviteiten van San Salvador. Ook wel de augustusfeesten vinden jaarlijk plaats van 1 tot en met 6 augustus in de hoofdstad van El Salvador.
3: Is dat niet ook El Salvador?
1: Voor mij wel. Daarnaast, iets lokaler, maar nog steeds niet heel erg lokaal. Andorra de la Vella Festival. Ja, ja, Festa Mayor, meerdaags festival in de hoofdstad van Andorra vanaf de eerste zaterdag van augustus.
3: Wat
1: hoe heet de hoofdstad van Andorra? Volgens mij is dat namelijk Andorra.
0: Wow.
3: Nee.
1: Waar ligt, propquiz voor jullie, waar ligt Andorra?
3: Dat ligt.
1: Ik weet het. Ik heb er een keer bezig.
3: Frankrijk en
1: Spanje. Ja, zeker, zeker. Hartstikke goed. De hoofdstad van Andorra, Andorra la Vella.
0: Andorra la Vella.
3: Ja, ook het Andorra la Vella fiesta.
1: Care. Vandaag is het ook de verjaardag van Kuan Yin.
0: Gefeliciteerd!
1: Gefeliciteerd!
0: Weet je wat we op zo'n dag lekker kunnen doen? Sorry, ik heb die jingle te lang niet gebruikt.
1: Soepelen vind ik heel erg mooi in de context van Pride.
3: En de studio gaat los.
1: Kuan Yin is de meest algemeen vereerde en meest populaire boeddhistische...
0: Sorry, op de Durex-boot. Gewoon heel groot. Maar goed, anyway.
1: Is bodhisattva in China. Ze is vaak gekleed in een wit gewaad en wordt ook wel de bodhisattva...
3: Hoe?
1: Bodhisattva. Alles op de wereld ziet of godin van de genade genoemd.
3: Ah.
0: Oké.
1: Okay. Het is ook Bundesfeier, de nationale feestdag.
0: Bundesfeier?
3: Hoi, Bundesfeier.
0: Het klinkt wel een beetje raar met al die
1: Bosbranden. Ramstein met Feuervrij, Bundesfeuervrij.
0: Oh ja, inderdaad. Ja, leg uit. Wat is dit?
1: Nou, het jaarlijks op 1 augustus, de Zwitserse nationale feestdag. Viering van de sluiting van het eedgenootschap van 1291 tussen de drie oerkantons Uri, Schwyz en Unterwalden.
0: Oerkantons?
1: Oerkantons, ja.
0: Een oerkanton.
1: Ja, ken je niet het kantonrecht hier in de buurt?
0: Ja, dan de oerkanton.
1: De oerkantons daarvoor.
0: Oké. Okay,
1: daarnaast is het Lugnasat, oftewel Lammas. Het feest wordt traditioneel op 1 augustus gevierd. Astrologisch valt Lugnasat op 15 graden leeuw.
0: Oké.
1: Okay, zet je ogen even op 15 graden leeuw. De naam, jezus, Lugnasat komt uit de Keltische...
3: Lugnasat?
1: Van de Keltische zonnegod Lug. Lug betekent de schijnende. Lug was na de dood van de god Nuada, leider van de Tuatha de Danaan. De astrologische datum kan per jaar verschillen. Nou, is dat mooi? Daarnaast!
3: Ja. Ja, nee, ik had het idee dat het, omdat het Keltisch is, misschien iets... Het klonk wat... voor de goede orde, dat was ik niet. Keltisch, dat klinkt... Die heeft een ander tongvalletje, toch? Dat klinkt niet
1: ik
3: zo...
1: Ik spreek geen Keltisch.
0: Ik spreek ook geen Keltisch. Dus wat wil je ermee zeggen, Pim?
3: Nou ja, als je het... Dus zonder die tongval uitspreekt, dan krijgt zo'n naam ineens een hele andere vibe, volgens mij.
0: Jij bedoelt, wacht even, want het is dus nog een keer Lugnasat. En jij denkt dat ze het zeggen als?
3: Ja, nou ja, zeg maar, ik denk eerder een Lugnasat dan een Lugnasat of zo. Weet je?
0: Alsof je een keel vast.
3: Dat ding in Wales, dat heet toch nog...
0: En nu even vooruitgespoeld?
3: Ja, net oh ja, alleen
0: dan
3: met zo'n tongval.
0: Dat filmpje trouwens wat je nu
3: Oud Wales is toch vrij Keltisch, toch? Dacht ik? Oud Wales is ook vrij
1: Dit moet ik vervolgen.
0: Oh ja!
1: Dit filmpje bedoel je toch?
0: Ja, precies.
4: Now today we had a big contrast in temperature across the UK. Just 12 degrees over coastal parts of eastern England with cloudy skies. But in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyngyll Gogeddychwyndrobwch, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21 Celsius.
0: Maar wacht even.
4: Just up the road from Llanfair Pwllgwyngyll Gogeddychwyndrobwch, Llantysilio Gogogoch.
3: Die.
0: Wie echt deze?
1: Hij is Welsh, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Maar dit, nou, oké.
3: Want Welsh is Keltisch, toch?
0: Anyway,
3: dan kunnen we daarna weer verder.
0: Ja. Anyway, nog eentje.
1: Heel belangrijk, afschaffing van slavernij. Nationale feestdag is Barbados, Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines en Trinidad en Tobago.
3: Dat was toch anderhalf maand geleden al?
0: Weet je wat we...
1: Nee, dat is vandaag, Pim. Er zijn nog meer dagen, maar dag van de ouders in Congo, onafhankelijkheidsdag in Benin en dag van de provinciale Guadalcanal. Michael, wat een timing.
0: Maar Michael, wat is dit?
1: Michael!
0: We gaan... Ja, ik bedoel, volgend jaar moet dit gewoon... anyway. We gaan verder. Love you. Dat deden ze ook op Pride. Ja, love you, Max. Love you, Pim.
3: Love you, Pride of you.
0: En love you, luisteraar. Jij. Jij aan de andere kant van die speaker. Jij, die we nu door die trommelvies aan het goeden zijn. Op deze zender meer radio.
3: Meer muziek.
0: Meer nieuws. Meer Jaap en Max.

0: Maar Max, waar ben je? Waar ben je, Max?
1: Jaap.
0: Max,
1: Jaap.
0: Waar ben je?
1: Jaap.
0: Waar ben je? Alleen Pim zit hier weer.
1: Hij heeft zich verstopt.
2: Ja. Hallo? Is dit Ted?
0: Nou goed, oké. Okay. Pim zit erbij. En je hoorde Hyde.
3: Dinsdag op de zaterdag. Ah! Dit is de Doddos.
2: De Doddos.
1: Hey, waar blijft Pride Haarlemmermeer?
0: Ja, de Canal de Hoofvaartparade.
1: De Hoofvaart, ja, langs de Kruisdorp Fontein. Dit was zoveel leuker geweest met die hele moeilijke naam.
2: Fontein.
0: En de meerradioboot.
1: Ja,
0: ook leuk.
1: Hier willen we het. Ja, dit is toch even aangezien Haarlemmermeer toch langzaam wordt geabsorbeerd in Greater Amsterdam.
0: Ja, daarom. Dus
1: waar is Haarlemmermeer Pride?
0: Echt, hè?
1: Ik bedoel, als er iets bottom energie roept, dan is het wel een polder.
2: Of om de ringvaart. Dan heb je een Pride van 60 kilometer lang.
0: Oh. Ja, in de
1: gemeente heen.
0: Heel goed. En allemaal mensen die leuk
1: langs je ringvaart.
4: Oeh, lekker.
0: Oh, wat erg. Je moet wat slecht.
1: We moesten het even weer
0: lokaal betrekken. Ja. Wat is
2: dan, kan die prijdbootparade zo in één keer door via de Nieuwe Meer zo?
0: Ja, inderdaad. Kan gewoon in één keer door. Nou,
1: laat het begin.
2: Nieuwe parade nodig.
1: In Haarlemmermeer.
0: Precies, laat hem.
2: Ja, leuk.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja,
0: dat is toch fantastisch. Gewoon één groot feest langs de...
2: Langs de
0: ring. Voor het ring nu ook niet.
2: Iconisch.
1: Dan wordt het de kringvaart.
0: Gesponsord door Easy Toys, zo'n kokring. Oh,
1: kunnen we
0: erg.
1: De kringvaart erin houden?
0: Ja, inderdaad, de ring.
2: Ja, gewoon naar de kringvaart.
0: Gewoon naar de kringspaard. De kringspaard.
1: De kringspaard. De kringspaard.
0: Oh,
1: de
0: jongens. Oh, nee. Oké, sorry. De doddels. Ze zijn volgens mij met vakantie, want er is geen nieuwe gekomen deze week.
2: Ze hebben een leuke oude uit.
0: Nou ja, dus ik wacht even, kijk.
2: 1 augustus 2005.
0: Nee, ik ben nu even aan het scrollen. Jullie zeggen stop.
2: Dan moet dat binnen nu en 5 minuten?
0: Binnen nu en 10 seconden.
2: Oh.
1: Stop!
0: Heel goed. Dan ga ik nu met mijn muis even zo, links, rechts. Dan mag je weer stop zeggen, Max.
2: Max mag het zeggen.
0: Ja, of Pim.
2: Ja, nee, nou hoeft het al niet meer, hoor. Ja.
1: Stop!
0: Yes. Oh. What the fuck was dat? Ik hoorde een cyclops.
2: Ik denk dat daar wat mee omhoog kwam, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oké, hier komt
1: hij. Kringvaart. Hier komt hij. Oeh, ik ga me klaarmaken.
0: Voor de doorstroming.
1: Oeh, ik ga me klaarmaken.
0: Je gaat je klaarmaken.
1: Daar komt je Pride boat.
2: Nou, daar komt hij, hoor.
1: Oeh, ja.
0: Ga even pompen.
1: Nou, in dat opzicht. Een polder met bottom energie. Ja, die wordt hard gepompt.
0: Ja, precies. Want wat zit er op een gemaalzuigers? Nou. Oké. Los van dat, want je mag ons echt op een boot proppen, toch? Ik denk dat het best lachen is.
1: Ja, ik zou zeggen doen.
0: Ja, joh.
2: Een
0: groot rubberboot.
1: Bootje.
0: Wanhoop. Ja, die deed dan de ringvaart.
1: De wanhoop op de kringvaart.
0: Oké, dilemma. Ja. Elke keer als je gaapt, blijft je mond een kwartier openstaan.
1: Oké.
0: Of je betaalt door geld naar de verkoper te gooien.
2: Oh, sowieso geld naar de verkoper gooien. Dat is hilarisch.
1: Trouwens, wat is de laatste keer dat je...
2: Ik kom een nieuwe auto kopen.
1: Zelf heb afgerekend ergens.
2: Met
1: cash. Ten eerste met cashgeld.
0: Ja, maar hou even.
1: Mijn pinpas naar iemand flikkeren, dat is sowieso wel goed te doen. En daarnaast, ik ga bijna altijd naar de zelfscan.
0: Ja, maar je betaalt door... Ja, maar dan gooi je dus naar de zelfscan.
1: Ja, nou, dan moet je een soort van dat kaarten flikken. En dan je pinpas op.
0: Het is wel, ik vind het wel een stukje aura of zo. Wat je dan aftoont. Ja. Als je gewoon zo...
1: Een portemonnee met 15 pinpas. Gewoon pschoe, ja, en dan weglopen.
0: Oh, inderdaad, ja.
1: Real guys don't look at hun pinpassen.
0: Wat zou ik alweer zeggen? Dat toch? Want als je een deur dicht doet, achter je, moet je er niet naar kijken. Want zelfvertrouwen creëer je door... Juist niet om te kijken als je de deur achter je dicht doet.
1: Ja.
0: Dus dat is net als met geld gooien. Dan is gewoon, je gooit het geld en je kijkt niet eens achterop naar je pinpas. Want dat maakt toch niks uit.
2: Precies. Hij is toch geblokkeerd.
0: Dus het geld gooien wordt het, hè, denk ik.
1: Ik zeg geld gooien.
0: Dat is dan heel makkelijk. Ik ga even in de comments kijken wat er zo al gezegd... Deze race zegt, ik gooi wel zachtjes. Nee, moet je het ook wel showen.
1: Smijten, geld maar rollen. Anders moet het ook wel showen. Ja.
0: Hele goeie. Roxy zegt gooien. Charlinda zegt alleen maar.
1: Smijten.
0: Joyce zegt gooien. Sylvia zegt gooien. Delilah zegt gooien. Larissa zegt gooien. Saar zegt gooien.
1: Ja. Wat zeg jij?
0: Dat zeg ik. Ja, dat is het als je naar iemand gooit. Nee, ik zeg ook gooien inderdaad.
1: Ik ben benieuwd. Ik heb hier een aantal geluidseffectjes. Ik weet niet wat is.
0: Bedoel je de...
1: Nee, ik heb letterlijk smash opgezocht. Ik dacht, laten we eens kijken wat je dan krijgt. Maar ik denk dat je dan ook...
0: Super... Nee? Ja, doe maar.
1: Oh, dat dus.
0: Oké.
1: Okay, dan flik je geld
0: op. Doe nog eens. Wat heb je dan nog meer?
1: En kies maar eentje.
0: Death Smash. I Made Michael.
1: Wat? Oh.
0: Oh ja. Oké. Okay. Doe nog even. Ja, oké. Okay, nou, goed. Anyway.
1: Ja, welke?
0: Ja, die helemaal links daar dan. Dus Deathmatch tweede rij.
1: Nou, dat is.
5: Oké, okay, wie werd er van de trap al geflikkerd?
0: Nee, ja, inderdaad.
1: Ik ben het niet, hè?
0: Nee, ik ook niet. Nou, okay. We gaan door met de muziek. Ginger.
1: Hey.
0: Feel good. Oh, sorry.
1: Ik kon Max zeggen.
0: Ja, ja. Max, I feel good.
1: Aww.

0: Feel good. Ik zal het woord ervoor wel niet zeggen, want dan...
1: Ja, je mag het gewoon zeggen, Jaap. Bij deze heb je de G-pass krijgen.
0: Oké, gember.
1: Netjes. Is dit dan de soort van de harde R?
0: Ja, nou, gember. Ja, dat.
1: Ja, gember mag je zeggen.
0: Ja, gember mag ik zeggen. Ja, gember. Zeggen. Oh man, gember.
1: Oké, nu worden we wel een beetje...
2: Mijn gember.
0: Hey, ik zie het is 3:09. En onze talkjes kennende zijn we altijd onze afsluiting ook altijd aan het uitrekken. Dus dat even gezegd.
1: Wat?
2: De kringvaart.
0: De kringvaart.
1: Dat zijn de kringvaart aan het uitrekken. Aan het oprekken eigenlijk.
0: Michael, wat is dit? Daar zouden ze eigenlijk eentje van moeten maken. Gewoon dat een uur lang...
1: Voor de oude silent broken up by ja, Michael movies quotes.
0: Ja, maar Michael niet. Jongen, ga toch lekker batsen met je oma. Ja, wat is jullie favoriete master movies quote? Wat is iets wat je nog echt bijblijft, wat je wel eens gebruikt? Los van klootviool trouwens, want dat is natuurlijk een beetje de gangmaker.
1: Hey, rustig jij. Ik ben je... sterf. Ja.
0: Ik vond het zo mooi dat nu.nl er ook op had ingespeeld met Born to be Alive is niet van de Village People.
2: Ja, ik denk dat het iconisch voor mij is, als jij nog één keer iets zegt over Dirk...
0: Dit is de laatste bordje. Dan pak ik je bril af en ga ik erop zitten. Begrippen. Papzak. En dat is zo moeilijk, hè. Er zijn misschien luisteraars die echt denken, waar gaat dit over?
1: Maar dit is echt, ik had het hier gisteren nog met een vriendin over. Dit is echt
2: iconisch.
1: Er is een periode van 3 tot 5 jaar geweest. Als je in die periode in of groep 8 of de brugklas had, dan kende je dit.
0: Ja.
1: En anders heb je gewoon geen idee van dit.
2: Ja, geen jeugd.
0: Het is fijn om te zeggen, maar dit is gewoon echt Nederlandse kanon. Dit is cultuur.
1: Echt gewoon cultuur.
2: Dit geven ze vanaf volgend jaar ook op groep 7 geschiedenis.
1: Ja, goed zo. Ja? Dat moet.
0: Ja, dat moet ook. Want dit heeft iets in de Nederlandse taal gewoon gebracht. Dat
2: met Barry Batsbak, toch?
0: Met Barry Batsbak inderdaad. En het thermometer. Wanneer ben je macho man? Wanneer ben je macho man? Als jij kan schijten op de beat. Nou,
1: dat
0: bedoel ik maar.
1: Maar dat is scheiße, ik heb een skijtprobleem.
0: Als ik aan die kraan hangen, is dat dan macho? Ja, wel. Spitten! Goed, tot straks. Tot zo.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, er blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DHB Plus. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: cry.
1: Just a little, ja.
0: Een klein beetje maar.
1: Een klein beetje.
0: Maar waarvoor je niet hoeft te huilen.
1: Gelukkig.
2: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Yes.
0: Yes, yes, yes.
1: Ram het dieper. Jaap en Max on air in je trommelvliezen.
0: Can we go one more deeper?
1: Yes, we can. One more deeper.
0: Yes, we can. Ik zie al Max door de lijst heen gaan. Want straks gaan we natuurlijk even weer een draai geven aan het rad.
1: Jazeker. Ik zit even te kijken naar dingen als Sample Delia.
0: Bijvoorbeeld. Pim, ben jij in de gelegenheid om straks een draai in het rad te geven?
3: Ik heb wel een beetje last van de schouders. Maar ik denk wel dat ik er een hengst aan moet kunnen geven.
1: Nou, gelukkig maar. Hetzelfde als een hengst.
0: Nou wilde ik eigenlijk die riffen doorheen.
1: Ja, maar ja, je kan het niet forceren.
0: Nee, dat is het jammer.
3: Nou, het kan wel, maar dan wordt het niet beter van vaak.
1: Als je het moet forceren, ja.
3: Ja, dat is toch die kringvaart, hè?
1: Ik pak hier nog even een ander genre erbij, wat ik vind. Big music.
0: Dank je, DJ Khaled. Ja, dat
1: big music.
0: Big music.
1: Big music, ja. Je kent het niet.
3: Big music.
1: Of Zool.
0: Oké, ja, goed.
1: Dankjewel, Jaap.
0: Alsjeblieft. Dat straks dus. Lekkere muziekjes en lokaal nieuws.
1: Want lokaal nieuws is zo...
0: Max, geef eens gewoon wat woorden om de luisteraar niet te
1: schudden. Wil jij huisdieren cool te houden?
0: Oh, ja.
1: Of dat nou je subs zijn, of dat daadwerkelijk huisdieren zijn.
0: Ja.
1: Of dat... halen we meer droog staat.
0: Ja, dat komt omdat we dus geen kringvaart doen.
1: Nee, we doen geen kringvaart. We zijn al ingepolderd. We zijn al helemaal leeggezogen.
0: Zo. Oké. All right. All right. All right.
1: All right. All right.
0: All right. Oké.
3: All right. All right.
0: Laten we gaan beginnen. Straks dat dus allemaal. Maar dat allemaal lekker afgetopt met denderende deuntjes.
3: Afnik maar denken dat jij bottom was.
0: Hier bij Jaap.
1: Hij is afgetopt.
3: Oh ja, dat is... Oh, ja. Juist. Sterk.
0: Hier bij Jaap.
1: En Max.
0: En Pim.

0: Een track uit 2015, maar we zeiden al, oh, old school chimey.
1: Old school chimey. Oh, lekker.
0: Heerlijk! Hier ben jij van Max on Air op dit station Midden
1: Radio.
0: Weet je
1: wat ook heerlijk is?
0: Jij?
1: De lokale nieuwtjes, Jaap.
2: Oh!
0: Zeker, zeker.
1: Ja, ja, wist jij. Piloot buiten Westen, vliegtuig keert terug naar Schiphol. Ja, ja, een Boeing 747 die vorige week net was opgestegen vanaf Schiphol en onderweg was naar Hongkong, is teruggekeerd naar de luchthaven. En dan hebben ze het over Schiphol.
0: Even trouwens kort tussendoor. Waarom noemen we het eigenlijk buiten Westen? Als iemand buiten bewustzijn is.
1: Dat als iemand buiten Oosten, dan...
0: Ja, maar waarom... Ja.
1: Buiten het Westen. Ja, Nederland is vrij... Westers.
0: West?
1: Ja. Ik bedoel, als je heel veel Westers gaat...
0: Dan, dus dan ben je buiten Westen. Buiten het Westen. Dit doen wij niet.
1: Dit doen wij niet. Dit doen wij niet.
0: Buitenwesten. Oké, nou goed. Anyway.
1: Ja. We moeten eens opzoeken. Buitenwesten, origine.
0: Ja. Ik ben benieuwd wie er heeft bedacht van, joh, noem het gewoon. Want heel veel van die dingen die zijn gewoon een beetje, voor mijn gevoel, soms random bedacht. Van,
1: uit de eeuwenoude scheepvaart, waar het verwees naar een schip dat zo ver in de westelijke richting was afgedreven door de wind, dat bemanning koers en positie kwijt was.
0: Buitenwesten.
1: Ja. Ja. Volledig de koers in het hoofd kwijt zijn, in de war zijn of buiten zinnen verkeren. Al gedocumenteerd sinds de 16e eeuw.
0: Wauw, ja, ja. Oké. Okay,
1: is ook nog eens vrij lokaal, want wij, natuurlijk Schiphol ging over schepen die op hol sloegen.
0: Ja, precies. Dus
1: naast
0: die buiten westen
1: vis,
0: gingen.
1: Waar ze graan voor vis zeilden.
0: Wow! Ja. Vervelend.
1: Ja, de co-piloot die ging in één keer... Nou, ze zeggen hier de hele tijd buiten westen, maar was dus... Eigenlijk onwel geworden.
0: Ja, onwel.
1: Onwel.
0: Ja, want het vliegtuig verdreef niet uit koers.
1: Nee, dus die ging niet in één keer buiten het westen vliegen.
0: Ik zag dus laatst,
1: gewoon om.
0: Ik zag dus laatst op Instagram een filmpje van een piloot die uitlegde wat je moet doen. Mocht in het absurde geval gebeurde dat beide piloten buiten bewustzijn zijn en iemand dus het vliegtuig moet landen.
1: Nou,
0: en die legde helemaal uit hoe je dat moest doen.
1: Ik weet niet of jij ook mee hebt gespeeld, maar vrienden van ons en ik hebben hier Marijn. Het is er maar even hier een spelletje over gespeeld. Dus iemand die in de luchtcontroletoren zit.
0: Oh,
1: de verkeerscontrole.
0: Ja,
1: die
0: ja.
1: Vervolgens een piloot moet aansturen op welke knoppen moet je drukken.
0: Ja,
1: het
0: ja.
1: zal niet heel accuraat zijn.
0: Nee, nee, maar dat is wel een beetje hetzelfde principe ja. inderdaad. Ja.
1: Wat ook nog is gebeurd. Workshop Centrum voor Duurzaamheid. Ja, ja, Centrum voor Duurzaamheid in Hoofddorp is gestart met een aantal workshops om te leren in eigen huis duurzamer te leven en verspilling tegen te gaan. Vrijdag 31 juli leerden deelnemers duurzame schoonmaakmiddelen te maken.
0: Heel duur.
1: Niet bleek en ammoniak mengen, alsjeblieft.
0: Nee.
1: Alsjeblieft niet.
0: Dat is
1: alsjeblieft niet.
0: Chloorgas, toch? Krijg je dan?
1: Ja, chloorgas. Ja. Ja, mosterdgas dus.
0: Eigenlijk, ja.
1: Ja. Ja.
0: Niet doen.
1: Niet doen. Nee, niet
0: doen.
1: Niet denken, prankshow, ha, grappig. Nee,
0: gewoon niet.
1: Maakt een chemisch wapen.
0: Maak het lekker duurzaam.
1: Ja, maak het duurzaam.
0: Koop het duur.
1: Baking soda of azijn, niet allebei. Dat maakt water. Water met, dat maakt... Dat
0: lijkt me echt klote, man. Dan heb je baking soda en azijn gekocht. En dan denk je, ah, laat ik het bij elkaar mengen.
1: Ja, en dan heb je gewoon
0: water.
1: Ja, gewoon
0: water.
1: Spaarrood maak je dan. Ja, het is een beetje jammer. Vrijdag 7 augustus heet de workshop als thema voedsel bereiden, wekflessen gebruiken en fermenteren. De workshops zijn gratis na aanmelden via de website van het Centrum voor Duurzaamheid. En die website die luidt... duurzaamheidhalenmemeer.nl.
0: Wat een goede website.
1: Kijken!
0: Klikken, klikken, klikken, klikken, klikken.
1: Klikken, klikken, klikken, klikken. En een maand minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam.
0: Er is...
1: Fedor!
0: Er is weer wat aan de hand ook, hè? Het is altijd tussen Hoofddorp en Schiphol
1: altijd
0: of
1: Hoofddorp.
0: Amsterdam.
1: Ja, precies.
3: Nou, eigenlijk denk ik dat Schiphol het probleem is.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Dat denk ik.
1: Het is gewoon altijd...
0: Nee, trouwens, ik denk dat Fedor het probleem is. Maar...
3: Ja, ten eerste Fedor en... Daarna Schiphol.
1: Zullen we even herhalen. Door een defect aan het spoor rijden tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de verstoring duurt tot maandag 31 augustus rond 9:15. Ik vind het knap dat ze een maand van tevoren al kunnen zeggen... Ja, dit gaat duren tot 9:15 s'avonds over 31 dagen.
3: Ja, ze was verstoring.
0: Om 21:16...
1: Ja.
0: Dan is het voorbij.
3: Dan vertrekt de sprinter gewoon weer van spoor.
1: Maar wat de oorzaak van het defect is, dat is nog niet bekend.
0: Nee,
1: ze kunnen wel zeggen,
0: wel
1: over 31 dagen en 9:15 is het gefixt.
0: Ja.
1: Maar we weten nog niet wat het probleem is. De NS adviseert reizigers om een reis vooraf te plannen en vlak voor vertrek de reisplanner te controleren.
0: Het geeft me deze vibes.
1: Mag ik even herhalen, vlak voor vertrek de reisplanner te controleren? Dan plan je dus je reis in eigenlijk. Van
0: ja, maar...
1: En dan ga je vlak voordat je erachter... vlak voordat je vertrekt, kijk je... Oh, ik ben een half uur te laat. Oh, dat is kut
0: nou,
1: van werk.
0: Ik wil net zeggen, ik heb zo vaak meegemaakt dan... dat je inderdaad dus kijkt bijvoorbeeld 's ochtends vroeg en denkt, ah, dat moet ik dus hebben. Daar ga je op aimen. Ja. Dan kijk je vooraf en dan zie je, ah, kak. Ja, dit ga je dus niet meer redden. Ja. Want deze is uitgevallen en de volgende die komt veel te laat.
1: Ja, dus dat is heel zuur.
0: Denk jij, ja, wat kun jij er dan doen?
3: Kan ik er niet op plannen, jongens. Anderhalve minuut.
0: Huh?
3: Dan mis je je connectie op anderhalve
0: minuut. Ja, nou precies dat.
1: Ja, en dat is pijnlijk.
0: Maar goed, oké. Okay.
1: Ja. Verder hebben we tips om huisdieren koel te houden. Want ja, met deze heuge temperaturen waarschuwt Ad Hinten van dierenspeciaalzaak Hoofddorp aan het Skagerrak in Hoofddorp.
3: Waar zit
1: verwacht je niet dat dierenspeciaalzaak Hoofddorp aan het Skagerrak in Hoofddorp ligt? Vind ik een beetje dubbel op, maar maakt niet uit.
0: Ik zou het juist wel lijp vinden als je...
1: In Nieuw-Vennep.
0: Ja, als je als bijvoorbeeld je heet... Nou, we hadden het gisteren over een snackbar. We noemen de naam even niet. Maar snackbar Meppel. En dan zit je in Doetinchem of zo, weet je wel. Dat je gewoon even prankt door gewoon knijterhard. Maar goed.
1: Ik moet even...
3: Zo heb je ook een club op Texel. En die heet Geen Idee. We gaan even vanavond. Ja, Geen Idee. Oh, ik ook. Nee, ik
0: was
3: geen idee.
1: Het is heel goed.
0: Of als je je kroeg De Kloten noemt. Waar ga je vanavond naartoe? Naar De Kloten.
1: Ik wil heel eventjes... Ik ga niet reclame maken, maar ik zal even... Ik was gisteren in de spa. Ik kwam een visitekaartje tegen. Die was zo mooi. Op de ene kant stond er... Ik ga het een beetje reclame maken, maar het is ver weg. Stond Kees Spiritueel.
0: Kees Spirituele Hulp.
1: Ik draaide het kaartje om. Kees Klus. Zelfde man.
0: Nee, echt?
1: Ja. Jezus. Wat
0: dan ben je spiritueel.
1: Letterlijk
0: en ook
1: een 180.
0: Nog
1: ik draaide het kaartje om. Ik maakte compleet een 180.
0: Dus dan ben je spiritueel, maar ook klusser.
1: Ja.
0: Spiritueel klusser.
1: Kijk.
0: Kees, wat? Kees ja, Plus en kijk. Kees Spiritueel. Wacht even.
1: Ik had echt even een wow, wat is dit?
3: Hij verbouwt je huis en het is meteen Feng Shui.
1: Ja.
0: Even kijken of ik hier een goede filler, sorry, bij... Ja, ik heb hier denk ik een goede filler. Mijn naam is Kees van der Lely. Lely, denk ik. Geboren in 1961. Na de lagere school ben ik gaan leren voor meubelmaker. En na dit afgerond te hebben, ben ik verder gegaan in de bouw. Waar ik veel... Wat?
3: In de bouw.
0: Na een omzwerving van een 20 jaar een eigen winkel in de mode te hebben gehad... ben ik weer teruggegaan naar mijn roots. En dat is werken met mijn handen. Ik ben nu ZZP'er. In alle handen kleine klussen. Verderop in de site vind je meer informatie onder het kopje Kees Klus. Een andere eigenschap van mij... dat ik ongeveer in het jaar 2000 erachter kwam... dat ik iemands verleden kan ontrafelen. Men noemt het ook wel aura lezen. Ook deze informatie ben nog op de site. Deze man die was klusser, die was meubelmaker... en dacht ineens, wow.
1: Oh, hij heeft een modezaak gehad.
0: Ik een modezaak gehad en hij dacht, ik kan aura's lezen.
3: Waar ik nu woon is een plek gecreëerd speciaal... om de energie volop te laten stromen. Je bent dan ook van harte uitgenodigd om een afspraak te maken van één voor de volgende sessies. Quantum touch. Ontspanningsmassage. Meditatie. Aura reading. Van alle activiteiten is de uitwisseling €70 per 60 minuten.
1: Zo.
3: Ja. Foto reading. Stuur me een foto via WhatsApp en ik stuur je een ingesproken korte reading terug.
0: €30 hiervoor. €30 om even
1: maar
0: een foto...
1: Maar je aura wordt gelezen, ja.
0: Als meer radio zou betalen, zou ik wel echt zeggen... joh, laat het redactiegeld gebruiken dat wij dit kunnen doen.
1: Mag ik even erop op hameren? Het goedkoper is om hem voor klussen in te huren dan voor aura's lezen. Want daar is hij 42,50 per uur klussen.
0: Maar als je hem dan dus als
1: klusser... Dan terwijl
0: hij aan de klussen is...
1: Kun je even mijn aura lezen.
0: Ja, dat is best wel lijp dat je klussen kan doen. Hey joh, dat kastje zit goed in elkaar. Maar heb je ook gekeken naar mijn aura? Ja,
1: wacht even. Hij heeft een broer.
3: Ik heb het zeker gezien.
1: Hij is magnetischer.
0: Oh. Oké, okay, zijn broer Itz van... Itz? Itz van der Lely? Heet die gast serieus Itz?
1: Itz.
0: Oké, okay, Itz.
1: Hij werkt dus 75 in de drogisterijbranche. En in 86 opende hij hun eigen drogisterij. Hij is in 2022 met pensioen gegaan. En in 2003 ontdekte hij zich aan. Wie heeft dit webdesign gedaan? Sorry.
0: Staat het
1: kijk
0: ergens,
1: even.
0: Staat het ergens beneden of zo? Het staat toch vaak onderaan?
1: Hij heeft het zelf
0: gedaan. Ja. Wat zijn zijn kosten als magnetiseur? Komt hij dan met een enorme magneet op je af of zo?
1: In
0: Wateringen?
1: Consult, €15 per consult. 15 minuten tot 30 minuten.
0: Oh.
1: En in Wassenaar is het duurder. In verband met huur...
0: Wat? Oké. Wacht even. Hij
1: in verband met huur is het duurder in Wassenaar.
0: Ik snap het niet.
3: Ja, dus of ik kom naar jou toe en dan kom ik het daar
1: uit. Fijn om te weten dat het hier dinsdag 10 maart 2026 niet is. Aangezien hij hier iedere dag behalve dinsdag is.
0: Wacht even. Dus hij is...
1: Oh, wacht, sorry. Nee. Dit is
0: in Wateringen is hij iedere dag behalve dinsdag. En in, want kijk, hij is er in Wateringen niet op dinsdag. Nee, omdat hij er dan in Wassenaar.
1: Ja, maar dinsdag 10 maart is hier niet.
0: Ik denk dat hij bedoelt met huur, omdat huur gewoon daar letterlijk duurder is van zijn praktijkruimte. Okay. En dat je dus gewoon meer mag betalen voor... Wat?
3: Ja, uiteindelijk.
1: We hebben even een zijpad gingen we in, wat totaal niet related is hier.
0: Maar
3: leuk lokaal nieuws dit, jongens.
0: Oké, ga maar door.
1: We gaan even door met de Locanus. In ieder geval, veel huisdiereigenaren die laten hun dieren onbedoeld verkeerd verkoelen. Even terug op Ad Hinten van dierspeciaalzaak Hoofddorp aan het Skagerrak in Hoofddorp. Die zegt dat zijn kakatoe Twinkie op warme dagen verkoeling krijgt onder een sproeier, omdat zij liever in de regen staat dan in een... vogelbad.
0: Yeah, boy!
1: Hinten adviseert dieren niet met ijskoud water af te koelen, maar met handlauw water. Lauw, ouwe. Ook zijn voldoende schaduw, vers drinkwater en eenvoudige hulpmiddelen, zoals een gekoelde fles of een zelfgemaakt dierenijsje, belangrijk tijdens warme dagen. Ja, dat is water. Alleen dan uit de vriezer.
0: Ik vind wel een beetje, sorry dat ik zeg, maar zijn het ook niet dingen? Ik bedoel, mensen zijn wat dat betreft ook dieren, dus... Het zijn toch gewoon dezelfde soort...
1: Volgens mij kun je ook gewoon airco neerzetten.
0: Ja,
1: en dan een beetje de lucht bevochten.
0: Ja, ik bedoel... Ja.
3: Maar daar hebben we het vandaag toevallig over gehad.
0: Ja.
3: Sommige mensen zijn echt te dom om te poepen. maar dat is echt no jokes. Dus die
0: zal je hoe zwaar
3: ook tussen
0: hebben
3: zitten op
0: hebben,
3: deze manier. En dan zal je maar niet weten
1: moeten,
3: hoe je...
1: Niet lullig bedoeld, misschien moeten die mensen geen huisdieren hebben.
0: En lijkt het me heel kloten als je dat dus hebt en diarree hebt. Wat gebeurt er dan?
1: Ik kan
0: bij
1: mijn reet
0: niet
1: afvegen, maar ik heb diarree. Dit is een beetje I have no mouth, but I must scream.
3: Dan
1: ik kan mijn reet niet afvegen, maar ik heb diarree. Over diarree gesproken. Gemeente wil afvaldumpingen harder aanpakken. Ja, de gemeente Haarlemmermeer wil het dumpen van afval naast containers steviger aanpakken.
0: Dus dan pakken ze niet zeg maar zacht vast, maar dan pakken ze het hard vast.
1: Ja, insert je moedergrap. Steviger aanpakken. Er komt extra capaciteit voor handhaving en milieudelicten. Ook worden nieuwe acties gestart om verkeerd aangeboden afval en grofvuil terug te dringen. Aanleiding zijn aanhoudende klachten van bewoners over afvaloverlast bij ondergrondse containers. Volgens de gemeente zorgen afvaldumpingen niet alleen voor overlast, maar ook voor extra kosten. Inwoners worden opgeroepen afvaldumpingen te blijven melden. Daarnaast zet de gemeente samen met meer landen in op voorlichting, containertuintjes en ontspuldagen.
0: Ontspuldagen.
1: Ontspuldagen maakt volgens mij dit probleem alleen maar groter, want dan ben je alleen maar
0: meer afval aan het spullen. Ja, precies.
1: Maar ik ben geen afvalexpert. Ik maak alleen maar troep.
0: Ik
1: produceer pure kak. Troep. Sorry.
3: Maar kan je het ook afvegen?
1: Nou, ik heb er nooit les in gehad. Om dat zo maar te zeggen. Maar ik kan het mij wel.
0: Ja. We hebben inderdaad... Iedereen krijgt een vetestrikdiploma.
3: Ik heb hem niet. Ik heb hem niet.
1: Ik heb mijn vetestrikdiploma gekregen. Ik kwam er verdomme 15 jaar later achter... dat ik mijn vetus al 15 jaar verkeerd had
3: gestrokken. Ik heb het pas geleerd in groep 5. En toen kreeg ik geen diploma meer.
0: Nou,
1: lullig.
0: Maar kijk, we hebben het daarover dat je... Maar wie
3: tot groep
0: 5
3: had
0: ik klittenband.
3: Dat was fantastisch.
1: Ik zal die opmerking over mijn moeder. Diploma's even voor me houden.
3: Ja, dat duurt altijd wat langer bij mij. Die
0: ja.
1: het is gewoon...
0: Jongens, steun Pim Giro 8, 9, 6, 7. Help Pim zijn studie door.
1: Nou, nog eentje dan.
3: Lokaal.
1: Oogstfest brengt boerenleven naar Plesmanhoek. In recreatiegebied.
0: Oh, dat gaat...
1: Plesmanhoek in Spaarnwoude vindt op zondag 9 augustus het jaarlijkse Oogstfest plaats. Bezoekers zijn tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags welkom aan de Eiweg in Hoofddorp. Voor een dag vol activiteiten rond het boerenleven. Op het programma staan onder meer oogsten, proeven van verse streekproducten, historische tractoren... trekkers. En landbouwmachines bekijken en deelnemen aan boerenspelletjes.
3: Zoals?
1: Verwacht spijkerpoepen.
3: Oh.
1: Ja, ook is er een streekmarkt met lokale producten. Het evenement is bedoeld voor jong en oud. En ik zie hier een aantal jongeren op John Deere trekkers. Dat is mijn Mac. Eentje die snapt het niet helemaal. Die gaat achterstevoren.
0: Ja, die is aan het achteruitrijden wat ze met die DAFjes vroeger deden.
1: Die denkt...
0: Dat ding, dat kan zo hard achteruit als vooruit.
1: Ja, partner.
0: Ja, partner, waar is de drankautomaat?
1: Waar is de drankautomaat, partner?
3: Dan gaat er vooruit, dan is achter u toch gewoon vooruit. Dan kunnen we gewoon rijden.
0: Ja, dat ken.
3: Ja, maar ik ken het.
0: Laten we na dit
1: hele... Ken het net of ken het niet?
0: Hele spektakel over of ze gaan naar Textasy.
1: Textasy.
0: Dion Timmer.
1: Want ja, die timmert er een partij op los, joh. Ja, hoort die... Hoort hem op, die,
0: Concurrent van Kees Klus.
1: Dion Timmer, ja.

0: even in de week van, of in de spirit van Pride. Super gay.
1: Ik denk dat we wel de meeste Pride-uitzending hebben van heel meer radio op dit
0: moment. Nou, fantastisch. Dat is zoals het heurt.
1: Zoals het heurt, inderdaad.
0: Wij brengen de Pride naar de Haarlemmermeer.
1: En wij zijn Pride op Pim, want hij gaat aan het...
0: Zijn studie halen! Woe!
2: Genroulette.
0: Ja, we gaan de genroulette doen. Ik denk dat het
1: dan hebben we, nou, wacht even. Als Pim zijn studie wil halen, dan hebben we één bericht... aan alle opleidingsinstituten in Nederland, om het maar even breed te maken.
2: Eigenlijk ben ik van mening dat als ik hem haal, dat het gewoon een nationale feestdag moet zijn.
1: Ja. Zo, ja.
0: Ja, nou, ja, we hebben er lang op gewacht, dus ja, dat mag.
1: Joh. Oh man, het hele er komt een hele era. Die hele kringvaart.
2: De hele kringvaart staat vol.
1: De kringvaart staat vol.
2: Parade op een bootje.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Ja, dat is mooi.
1: Maar het rad. Max, leg nog eens even uit. Zoals je
0: ja, we hebben hier een ho. Dit gaat verkeerd.
1: Hebben hier een ho?
2: Ho, ho, ho.
1: We've got all these hoes, all these hoes.
0: Ho, ho, ho, ho, ho. Iedereen krijgt cadeau. Ik kom binnen zo van ho, ho, ho. Hey, grap. Iedereen krijgt
1: cadeau.
0: Anyways, we hebben hier een rad, maar daarop 1748 verschillende nummers. We hebben hier een lijst met daarom 1748 verschillende genres. We draaien het rad, komt een nummer, het nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbar van Spotify. In Spotify zoeken we een playlistje met nummers van de genre. En in de playlistje drukken we op shuffle. Zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
1: Pim. Heb jij je armen getraind om deze speciale
2: ja.
1: move te mogen doen?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik heb heel veel curls gedaan.
1: Ik kan me nog herinneren trouwens, inderdaad. Jij maakt nu die beweging, Max. De luisteraar ziet dat niet. Maar dat Pim ooit met gips om zijn arm... het middelbare school zaten we toen nog op. Met gips om zijn arm binnenkwam en iedereen gelijk riep van... Jij bent dus nu El Masturbator?
2: Ik heb dus nooit een gips Masturbator.
1: Ja, maar je had toen... Ja, Mitella had je toen op.
2: Ik had wel Mitella op. Ja. Ik zat in drukverband, zat ik. Ik weet niet of dat beter maakt.
1: Ja, je was ook te druk. Weet
2: ja,
0: je
1: wel.
0: Die verbanden leggen.
2: Altijd die verbanden leggen.
0: Wat is die tekst van Joost ook alweer? Ik ben geen verpleger, maar leg wel de verbanden.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, zoiets, ja. Maar Pim, als jij dus klaar bent om te gaan draaien... Dan
0: ja, wij zitten klaar voor
2: even,
0: ja.
2: Ga eens even draaien. Ja, zal ik even draaien?
1: Draai maar. Wel laten horen, hè?
2: Ja, uiteraard. Zijn jullie klaar voor?
1: Ja.
2: 3, 2...
1: Mooi.
0: Prachtig.
2: Dank je.
0: Prachtig.
2: Oh, oh, nog eentje. Nee, nog eentje verder. Kom op. Hop, hop.
0: Ga maar. Nummer 1585.
2: Het was bijna rond. Shit.
0: Close Harmony, wat een subgenre is van Northern American folk en roots music.
2: Kijk, what? Nou gaan we close. Praten, jongens. Come on!
1: Close Harmony.
0: Close okay. Harmony.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oh, mijn hemel. Ik zie hier covers vandaan komen. Jezus Christus. Oh, god. Ja. ik weet het niet helemaal, ja. Zullen we deze doen?
1: Wat? Ja, prima. Ik heb ook geen idee wat ik nu moet gaan verwachten.
0: Ik zie hier niks bekend voorbij komen. Weet je, ik ga gewoon lekker op shuffle drukken. We gaan kijken wat we gaan luisteren. We gaan luisteren naar Save the Last Dance for Me van de Drifters. You can
1: dance. Goed. Ja, Pim, wat goed.
0: Fantastisch dat je dit ons hebt gedraaid. Dit is absoluut zo... Absoluut. You can smile. Buiten onze norm. Fantastisch.
2: Deze gouden oud.
0: Dit hebben wij absoluut niet gekozen.
2: Nou, ik zeg, Jaap en ik hebben gisteren nog naar dit soort muziek zitten luisteren. In de auto.
1: Was dat deze? Nee, we hebben
2: dat was niet deze, maar dit soort muziek. Met de soundtrack van Cars staat op te luisteren.
1: Ja, dat wel, ja. Maar dat was omdat het Cars
0: Dat is wat anders. Dat is dingen als, hoe heet die guy ook weer? Huppel de Pup, Glenn nog...
1: Life is a highway.
0: Nog iets, maar life is a highway.
1: En life could be a dream. Shaboom. Heel even stukje. But while we're apart, don't give your heart to anyone. Zo, oké.
0: Nou, ik vind het wel...
2: jammer. Ik zat er lekker in, hoor.
0: Het is wel een mooie tekst.
1: Zeker. Save the last dance for me.
0: Ja.
1: The Drifters.
0: Van de Drifters. Wow.
2: Ja, ik had wel het idee dat jullie aandacht een beetje afdrift hier.
0: Glow up.
1: Oh, inderdaad, ja. Wow.
0: Ja.
1: Huh?
0: Ja. Nou, zeg dat wel.
1: Hoe lang geleden is deze foto dan gemaakt?
0: Dat staat er niet bij, ja.
1: Dat is net jammer.
0: Maar ze hebben ook niet... 2013 is een essential. Ik denk niet dat ze heel veel meer hebben uitgebracht, om eerlijk te zijn. Als ik even kijk... First Taste of Love. 20, maar dit is, het zal denk ik allemaal een soort van samenwerkingen zijn.
1: Ja, compilatie.
0: I Dig Your Act. Een single uit 2001. Hm. Van de Drifters.
1: 2001?
0: 2021, excuses.
1: 2021?
0: 2021, ja. Ja, ja, hè? Echt.
1: Oké. Okay. Nou, goed.
0: Anyways, dankjewel voor... Close Harmony.
1: Close Harmony, Pim.
2: I got you, boys.
1: Gaan we nu even verder met Martin...

0: Oh.
1: Love you.
0: Wat een liefde.
1: Wat een lief plaatje. Een lief wat plaatje op zo'n dag waarop we de Pride vieren. Waarop
0: ja.
1: Het idee van de kringvaart hebben bedacht.
0: De kringvaart.
1: Waarop we hebben bedacht dat we gewoon allemaal moeten...
0: En vergeet niet, deze klap is het geluid van de billen, hè?
2: It's them cheeks, bro.

0: Zijn billen klapten. Hebben we nog wat, leuke dingen?
1: Wacht, heel even. Ja. Wat hier heb ik.
0: Ja, heb je iets voor?
1: Heb ik iets voor? Wacht.
0: Oh. Hey.
2: Colonel, I'm trying to sneak around, but I'm dummy thick, and the clap of my ass cheeks keeps alerting the guards.
3: Heeft u daar nou ook altijd zo?
0: Ja, kom hierop.
1: KLM maakt winst door duurdere kerosine door te breken. Ja, jullie worden gewoon allemaal genaaid.
0: Ja.
1: Fuck you, consumenten.
0: Ja, oké, goed. Over naaien gesproken.
1: Over naaien gesproken. Jullie worden genaaid. Ja, KLM heeft in het tweede kwartaal een hogere winst geboekt. Ondanks de verstoringen door de oorlog tussen Iran en Israël. Door jullie gewoon te naaien. Ja, luchtvaartmaatschappij wist de gestegen brandstofprijzen grotendeels door te breken aan de reizigers. Vooral op lange afstandsvluchten. KLM profiteerde bovendien van een sterke vraag naar vluchten van en naar Azië. Waar concurrenten minder konden vliegen.
0: Hoezo eigenlijk, denk ik dan?
1: Goeie vraag.
0: Waarom
3: luchtvaartrechten.
0: En KLM heeft die meer?
3: Ja. KLM als na Schiphol zijnde.
1: Maar hoe zit het met de luchtvaart linkse? Iedereen heeft altijd over luchtvaart rechtse. Maar waar rechten?
3: Nee, niet rechts. Met... Rechten.
1: Ja.
3: Ja. Dat linkt rechts. Recht.
0: Rechts.
3: En dwars door de
1: luchtvaart gay dan ook goed.
0: Luchtvaart gay.
1: Niet luchtvaart straight, luchtvaart gay is ook goed. De operationele winst steeg door naar 176 miljoen euro. 3 miljoen meer dan een jaar eerder.
3: Degelijk.
1: Ook de vrachtdivisie presteerde beter door grotere vraag naar luchtvervoer.
0: Yeah! Okay.
1: Hutje dochter Transavia bleef wel verlies leiden.
0: Ja. Ouch. Oef. Wat is de laatste keer dat jullie met Transavia gevlogen hebben?
3: Februari.
1: 2 jaar terug.
0: 2 jaar terug. Ik denk voor mij ook iets van 4 jaar terug ondertussen al. Maar... Dat is niet zo lang.
1: Maar even shout-out naar Transavia. Trans Pride.
0: Ik denk ook nu pas inderdaad. Jammer dat er eigenlijk niet een regenboogtoestel is dat KR heet of zo, weet je wel.
1: Dat zou maar 1 maand in het jaar werken, Jaap.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar gewoon...
3: En dan kan je dus niet vliegen naar het Midden-Oosten. Dan kan je dus niet overstappen op Dubai.
1: Het
0: zou het wel mooi maken gewoon.
1: Ik wat ook pijnlijk. Is. Als je niet genoeg glijmiddel gebruikt. Jongens!
0: Sorry. Ja. Even iets heel serieus.
4: Headlines.
1: Ik kan er nu niet zonder te lachen uitzien. Dit is echt heel...
0: Dit is heel serieus.
1: Dader seksueel misbruik hoeft niet terug naar gevangenis.
0: Aha.
1: De Hoofddorpse buurman die op 29 augustus 2025 seksueel misbruik heeft gepleegd met zijn toen 8-jarige buurmeisje, hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij kreeg een celstraf van 3 maanden. Dat is weinig. Waarvan 86 dagen voorwaardelijk.
3: Dus 1,5 maand heeft hij gezeten.
0: Oh, wauw.
1: Nee, 3 maanden. 86 daarvan zijn
0: voorwaardelijk.
3: Ja, dus die voorwaardelijk.
1: 30 keer 3 is 90. Dus ja. 4 dagen heeft hij gezeten.
0: Hoe zit het in elkaar? Dit klopt.
1: Omdat hij 4 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet opnieuw de cel in. Daarnaast legde de rechtbank hem een taakstraf van 60 uur op. Bijna 1 jaar na het misbruik merkten de ouders nog iedere dag de gevolgen. Volgens hen is hun dochter minder onbevangen
3: geworden.
1: Ja. En heeft het incident het hele gezin veranderd. Ze draagt dit haar hele leven met zich mee.
3: Ja.
1: Voor de ouders van het meisje is deze uitspraak onvertelbaar.
0: Ja,
1: nou, daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja, ik snap het ook
1: helemaal
0: niet.
1: Het is toch echt bizar. Wie is deze rechter? Excuses, sorry.
0: Oh, nou ja, ze hebben een linker nodig. Maar oprecht, wat is hier misgegaan?
1: Ja.
0: Je zou toch als rechter denken als je dit uitspreekt van dit klopt niet?
3: Nou ja, dan heb je denk ik gewoon een hele goede advocaat.
0: Zo.
3: Ik zie geen andere...
1: Een goede advocaat is 1 ding, maar een goede advocaat kan niet soort van de toveren.
3: Nee, dat is waar.
1: Dus er is dan gewoon ergens iets in het rechtssysteem misgegaan, toch? Sorry.
0: Ja, dat denk ik ook. Want dit kan niet.
3: Het kan schijnbaar dus wel.
1: Kijk, we weten ook niet... Laten we wel eerlijk zijn, we weten
0: ook niet wat er gebeurt. Nee, dat is ook zo. Maar het zoals het leest, klinkt het gewoon heel raar.
1: Ja, het klinkt heel opmerkelijk.
0: Ja. Laten we de volgende doen.
1: We gaan naar de volgende, namelijk de droogte in Nederland raakt ook onze lokale boeren.
3: Boeren.
1: Lokale boeren.
0: Water.
1: De aanhoudende droogte treft ook de telers in Haarlemmermeer. Door verzilting is het water in sloten op sommige plekken te zout geworden om mee te beregenen. Wat?
3: Nou, dan halen ze zeg maar die water uit die sloot om zo...
1: Oh, om mee te beregenen.
0: Oh, om mee te beregenen.
1: Nee, om mee te beregenen.
3: Juist.
1: Ja. Snap ik het. Ja. Ik zou het irrigeren noemen, maar...
0: Ja, ik wil net zeggen maar. Oké, okay, ja.
1: Volgens tiltadviseur, niet te verwarren met intiltadviseur, Kok van der Maar...
3: Sorry. Focus, Max. Focus.
0: Kok
1: van der Maar.
3: Met COCK?
1: Nee, met COK.
3: Oh, COK.
1: Is beregenen...
0: Wat? Money!
1: Hier, sukkerkok van Marl. Is beregenen met dit water onverantwoord, waardoor telers in de omgeving van Haarlemmermeer moeten nu... Wacht even. Waardoor telers in de omgeving van Haarlemmermeer moeten nu kiezen...
3: Nu moeten kiezen.
1: Tussen sproeien met zoutwater of helemaal niet beregenen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een kusje.
1: Kraanwater.
0: Ja, maar dat, ja,
3: dat mag dus
0: dat
3: niet.
0: Dat mag niet, Max.
1: Do you see any police?
3: Wat?
1: Anyways, in Zwanenburg, waar teler Erik Oostwouder aardappels verbouwt, gebruikt...
0: Niet de broer van Kok van der Maan.
1: Deze zin klopt ook... Wacht even, deze zin klopt ook niet. In Zwanen...
0: Ja.
1: Dankjewel. In Zwanenburg, waar teler Erik Oostwouder aardappels verbouwt, gebruikt het slootwater daarom niet. In Zwanenburg...
0: Komma.
1: Waar teler Erik Oostwouder aardappels verbouwt.
0: Aardappels!
1: Dus dit gaat over Zwanenburg, hè?
0: Ja.
1: Gebruikt het slootwater daarom niet. In Zwanenburg gebruikt het slootwater daarom niet. Deze zin klopt niet, sorry.
0: Okay.
1: Dit vind ik een beetje jammer.
0: Anyway.
1: Dankzij de kleigrond die het vocht beter vasthoudt... verwacht hij ondanks de droogte nog een redelijke oogst. Wel is volgens hem 30 tot 40 mm regen nodig... om de uitgedroogde grond weer voldoende vochtig te krijgen.
0: Het is niet de hoeveelheid, het is wat je ermee doet.
1: Precies, vraag anders je moeder om even langs te lopen.
0: Nou wilde ik die even niet.
1: Hij was net geweest. Ja. Shot fired. Want... Nee, dit kan echt niet.
0: Jezus.
1: Gewonnen bij schietpartij bij incident.
0: Nee, oké, okay, dit kan niet.
1: Gewonnen bij schietincident bij tankstation langs de A4. Bij een tankstation aan... Den Ruigerhoek West langs de A4 Hoofddorp heeft dinsdagmiddag een schietincident plaatsgevonden. Rond 3:00 middags werden meerdere hulpdiensten met spoed gealarmeerd. 1 persoon raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een deel van het tankstation afgezet voor onderzoek. En om goed op te tanken. Ook heeft een bestelbus op het terrein is door de forensische opsporing veiliggesteld en wordt onderzocht. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend.
0: Wat een locatie ook.
1: Wat een locatie.
0: Je hoort natuurlijk wel eens van die locaties dat je denkt, ja, het klinkt heel raar om te zeggen, maar...
1: A4.
0: Maar inderdaad, een tankstation langs A4. En het plaatje wat erbij zit is trouwens van wegrestaurant Laplace aan de A4. Maar
1: er zit Laplace dan niet meer?
0: Jawel. Oh. Ja, nog wel. Er komt daar nu alleen een McDonald's op die plek. Weten.
3: Broer.
1: Lekker lokaal,
3: een
1: KC, jongens.
3: Een Burger King.
0: Ik ga het niet zeggen. En zo goed als zit er een McDonald's echt een paar honderd meter verderop langs de snelweg.
3: Nou, dat is slecht voor business, man.
0: Ja, echt, hè?
3: Ja.
1: Nou, mag ik even jullie aandacht brengen aan één ding. Dit is heel erg niet lokaal, maar ik wil eventjes jullie ergens op de aandacht brengen. Weten jullie wat de geboortestad is van Starbucks?
0: Los Angeles? New York.
1: Seattle. Heb je enig idee hoeveel Starbucks er in Seattle zitten?
3: 3.
0: Ja, echt heel weinig waarschijnlijk.
3: 1000.
0: Jij zegt 3. Ik denk, nou, ik denk nog 5.
1: Honderd tot 150 in Seattle. Ik kan je vertellen, ik ben er geweest. Er zijn kruispunten waar je op de ene hoek van een kruispunt een Starbucks hebt. En er schuin tegenover nog 1!
0: Ja,
1: dat is 20 meter lopen tussen 2 Starbucksen. Sorry,
0: je kunt dan wel van die battles doen. Dat je bij beide Starbucksen op een hoek gewoon iets in bestelling doet. En kijken wie het eerst je naam roept. Als je
3: dan ga je gewoon in het midden van het kruispunt
0: staan. Ja, precies. Ja,
3: dan,
1: ik ga even kijken of ik hem kan vinden waar dat punt is waar ze tegenover elkaar zitten. Want
0: ik zie trouwens hier ook al echt
3: zijn er. Wij gingen vroeger ook heel veel naar de Starbucks.
1: Dit pakt niet eens alles.
0: Wanneer,
3: in Frankrijk? In de Disney Village?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
3: Gingen we elke keer water halen, want dan was het goedkoop.
0: Ja, dan was het wel inderdaad goedkoop.
3: Hey!
1: Hey, tot zover voor nu het lokale nieuws. En nou, ik denk dat
3: het lokale nieuws uit Seattle.
1: Eigenlijk dat we ook het uur moeten afsluiten.
3: Oh, jezus.
1: Het is zo rap gegaan, jongens.
0: Het is zo rap.
1: Net als technologie gaan we even zo snel, hè?
0: Oh.
3: Als het ook zo licht. Snel,
1: hè? Precies, net als wij. En daarbij komen we ook aan het einde van onze... ik heb nog wel een suggestie... Oh, dit is een beetje jammer dat dit nu zo is.
3: Vrij suggestief.
1: Wat leuks mee kunnen maken.
0: Oh, dat mag wel.
1: Staat deze ertussen of niet?
4: Zeker.
1: Ja, die staat erin. Nou, dan vind ik dat we daarmee moeten gaan afsluiten. Ik heb ook nog een andere waar we mee kunnen afsluiten. Die staat namelijk... We zoeken waar die staat.
0: Maar we hebben nog maar één minuut. Dus
1: oké, okay, deze.
0: Dat is het enige wat ik moet zeggen. Blijf volgende week in de deur. Blijf luisteren. Zo meteen TNT. En volgende week zijn wij er weer. Dus. Tot volgende week.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Everything you say can and will be used against you.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René, grap. Zing het voor ze.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
3: Welkom bij de allerlaatste Deep Club Haarlemmermeer. Mijn naam is Robert. De afgelopen jaren heb ik heel veel dit programma gepresenteerd. En ook heel veel uren aangebesteed, net zoals dat Albert heeft gedaan. Deze beste man is niet meer onder ons, zoals je waarschijnlijk al eerder hebt gehoord. Ja, hij is overleden aan een verkeersongeval vorige maand. Op onverwachts tragisch moment uit het leven gestapt door een verkeersongeval. En je gunt het gewoon echt gewoon helemaal niemand. Hij liet de vrouw en 2 kinderen achter. 52-jarige leeftijd overleden op een provinciale weg hier in Haarlemmermeer. Onze hart en gedachten blijven nog steeds bij de familie en kennissen en vrienden. En het enige wat wij kunnen doen is als laatste uitzending een XXL-uitzending van maken. Voor de man, Albert, oftewel Dieter Albert. Inspirator, de medeoprichter van de Deep Club. En hij heeft al de dance in Haarlemmermeer wel weer op de kaart gezet in de afgelopen jaren. We gaan hem helemaal eren. Van voor naar achter deze hele nacht. Ja, je hoort het goed. We gaan de hele nacht door vanaf middernacht tot aan 6 uur. In de mix. 6 uur. DJ Albert als een hommage. een stukje eer betoon aan deze beste man, die zoveel heeft betekend voor de Haarlemmermeer op dansgebied. Dit is een Deep Club, Haarlemmermeer. XXL, met nu in de mix, DJ Albert.

is een wonderlijke nacht hier zo meer radio. De Deep Club XXL. Tot aan 6 uur. Alleen maar dance. Deep House en Progressive House. Dit is de Deep Club XXL. Met een honneur naar de Albert.

door de nacht heen hier zo op Meer Radio. Welkom bij de Deep Club Hamermeer. Welkom bij Deep Department eigenlijk. De laatste uitzending is dit van de Deep Club. Normaal twee uurtjes tussen 12 en 2, maar we gaan door tot 6 uur deze morgen met 6 mixen van het afgelopen jaar van Albert. Ja, hij is niet meer onder ons. En daarom deze tribute, hommage, honneurs, eerbetoon, hoe je het ook wil noemen. Ik blijf erbij, tot aan 6 uur deze morgen.

Welkom bij de Deep Club Hamermeer. Welkom bij Meer Radio. Bij deze extra speciale XXL-uitzending van de Deep Club. Tot aan 6 uur deze morgen een eerbetoon aan DJ Albert, die vorige maand veel te vroeg was overleden, op 52-jarige leeftijd. En hoe kunnen we beter doen door een DJ te eren door zijn mixen nog een keer uit te zenden? Op deze manier dus. En op willekeur een aantal van zijn mixen ga ik dus laten horen. Tot aan 6 uur deze morgen. Is dit in de mix? DJ Albert.

0: Dat was hem in de mix. DJ Albert, uur nummer 1 van de Deep Club XXL. We gaan 6 uur lang een tribute geven aan DJ Albert. Ja, door zijn mixen van het afgelopen jaar nog eens een keertje te draaien. Heb jij nog een goede herinnering aan? Laat het even weten via studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Blijf vooral wakker tot aan 6 uur. Maar nu eerst even het nieuws van 1 uur. Dan zijn we terug met nog 5 uur aan mixen van Albert van het afgelopen jaar.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
0: Uur nummer 2 van de Deep Club XXL. Hommage, tribute, hoe je het ook wilt noemen, van Albert. Zo Albert Roelofswaard. Hij is overleden op 52-jarige leeftijd. En dit is de allerlaatste uitzending van de Deep Club. En ook de Deep Department daarmee. We hebben jarenlang de dance gepresteerd hier zo op Meer Radio. En de aanjager was Albert in al die jaren om door te blijven gaan. Daarvoor ook nog met de partynacht met Marco Velasquez. Voorbeeld die dat ook heeft aangejaagd. En Maurice Gerrits, Frank Scharrenhuizen zijn even wat namen die zeker even voorbij moeten laten komen. Die de moeite hebben gestoken in de dance. Maar gaat het wel, helaas gaat het stoppen na vanavond. Dit is uur nummer 2 van de 6. Een hommage mix. Deze uitzending was er geweest op 4 januari, maar we konden dit niet laten liggen. Hij heeft zulke goede mixen gemaakt en we pakken van het afgelopen jaar de beste mixen van Albert. In de mix, Tot aan dus 6 uur deze ochtend is dit Deep Club XXL. En nu de mix. DJ Albert.

luisteren bij Radio Hamermeer. De Deep Club XXL. Met nu de mix. DJ Albert. Tot aan 6 uur deze morgen. De Tribute Mix.

Midden in de nacht is dit de laatste uitzending van de Deep Club. Maar dan een XXL tot aan 6 uur deze morgen. De mixen van Albert van het afgelopen jaar herhalen wij nog eens een keer van voor naar achter. Ter eerbetoon aan Albert. Albert die is overleden op 52-jarige leeftijd het afgelopen jaar. Dit is de laatste uitzending tot aan 6 uur deze morgen. Maar nu dus in de mix, DJ Albert.

luistert het midden in de nacht op meer radio. Bij de Diepklap XXL tot aan 6 uur deze morgen. De tribute. Door het mixen nog een keer uit te zenden van de Diepklap van Albert. Initiator van dit radioprogramma. Die zei van, er moet Deep House en Percussie afkomen. En door de Hamer folding in de eten hebben jullie plek te voelen bij meer radio. Ze zeiden heel wat jaren geleden, ja, dat hebben we wel. Dus zodoende kwam Albert bij ons op het pad. En dat hij kan draaien? Ja, dat kan hij wel zeker inderdaad. Tot aan 6 uur hoor je hem dus in de ochtend als laatste uitzending hier zo op Meer Radio.

Je luistert naar de Diepklap Hamermeer. Meer radio. De hommage mixen van Albert. Afgelopen jaren had hij er 6 uitgezonden. En alle 6 herhalen wij nog 1 keer in de allerlaatste danceprogramma op Meer Radio. Tenminste, voor nu in ieder geval. Jortum, tot aan 6 uur deze morgen. Mijn naam is Robert. Ik blijf erbij tot in de vroege uurtjes. Op jou. Dit is DJ Albert. In de

0: uur nummer 2 zit er alweer op van de Deep Club XXL hier op Meer Radio bij de Deep Department. Het was de afgelopen jaren heel veel emoties die hebben lopen tonen. En ook voor mij persoonlijk. En elke Beat Showdown heeft er mij bij betrokken. Dat is een sportevenement in Aalsmeer en Zandvoort. Waar die mij had uitgenodigd om ook te komen draaien. Ik dank hem nog voor altijd voor alle steun en support. En die geef ik ook aan hem terug nog eenmaal. Tot aan 6 uur deze morgen is dit de mixer van het afgelopen jaar van DJ Albert. Die hoor je nog één keer. Maar we moeten heel even onderbreken. Houd even vast. Even nieuws voor 2 uur. En dan ben ik zometeen weer binnen een paar tellen weer bij je terug. Tot zo.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was.